Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van een miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah!

0: uit het Limburgse nieuws. De veiligheidsmaatregelen rond de bruggen bij Roosteren en Kelpen-Oler hebben de provincie al ruim 1 miljoen euro gekost. Arriva past vanaf december de dienstregeling in Limburg aan, maar schrapt geen haltes of routes. En het Edith Stein monument in Echt is besmeurd met een olieachtige vloeistof.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Boekholt O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
3: Het is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
2: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
4: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
2: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden.
5: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van Tuincentrum Daniels en Schmieds. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
8: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
9: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
8: Sunshine. World Class Radios.
10: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub, een gekmakend lekkere bak vol karakter.
11: Voor een heerlijk dagje shoppen ga je naar Trefcenter in Venlo. Bij Trefcenter vind je echt alles op één plek. Stijlvolle meubels, alles voor in de tuin of gewoon al jouw dagelijkse boodschappen. Je treft het hier, we zien je snel bij Trefcenter in Venlo.
10: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.

0: 20 uur. Beter meteen naar Porta.
1: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
2: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
3: Meneer, mag ik u wat vragen?
4: Ja.
3: Waar kent u Hazy van?
4: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
3: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
4: Oké.
3: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
2: Tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
5: Café September!
6: Eerst Halloween. Kom griezelen op onze gigantische Halloween-afdeling. En spiek stiekem alvast tussen 10.000 vierkante meter kersen. Je vindt de kerstdiscounter bij Budget Plant in Central. Durf jij het al aan?
7: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
8: Kast-discounter.nl. Groot in kast, klein in prijs.

0: ik net zei, ik bedoel, dat je van alles van die rekening aan bij de oktober al tiert. Die is van de mooiste wetsen. Denk ze die zelf van, oh, hebben we Gert gekregen? En dan denk ik, wop, dan geeft het weer. Ongelooflijk.
1: Ja, ja, inderdaad, dat is wel zo. Maar dat begint eigenlijk al eind van de vorige maand.
0: Ja, bedenk je ook al. Dat is eerste ellende,
1: week, de laatste week van zo'n maand, dan zie je het al meteen.
0: Het blijft niks over, hè? Maar goed. Want waarom ik een euro blijft, dat is heel lang Lieske. De één van de Lieske blijft straks ook niks over. Want één pleetje gaan we natuurlijk draaien. En ik zie al een klein beetje gaat ontstaan links en rechts. Maar misschien wat toch nog meer op weekend. Ik heb de witte haai. Die is er ook weer. Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, de witte haai.
0: Hey, witte haai.
2: Het is het donderdag zoeken natuurlijk dansplaatjes. Ja. En ik zat te dansen, te denken aan dans op de vulkaan.
0: Oh, Nina.
2: Nina natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk dank je dat, Nina.
2: De groetjes.
0: En
2: radio.
0: Radio, dankjewel. Witte haai. Ook deze ochtend weer present hier in de Ellen Ochtend Show. Dat we lekker zoeken. Een dansplaatje. 11:07. Maarten, doe moest je iets aanvullen met?
1: Ja, dat doen we met Robert Loek. Die zegt, ik ga voor Footloose.
0: Oh, die speciale versie van Velvet Sky.
1: Juist, ja, inderdaad. Dan hebben we Freek de Vlieger. Die komt nog even terug, want die had nog geen echt tango gemeld. Hij zegt, nou, de criminaaltango is gans goed.
0: Ja, dat vind ik wel streepje bij, de criminaaltango.
1: Wiel Laurens, die komt op deze dance donderdag toch wel met een lekker nummer, vind ik.
0: Wat?
1: Op zich. Moments of Whatnuts met Girls.
0: Girls, hè, Girls. Zeker. Oh, lekker.
1: En dan komt Dennis Thomas nog even terug. Dus DJ Paul, jongen.
0: Yo, DJ Paul, jongen. We hebben net even gedraaid, hè. Zullen we even gewoon naar Helmut Weiss in?
1: Want, nou, doe dat maar eens even.
0: Voordat hij zometeen weer op de steiger moet gaan staan. Over dan maar steeds aan het airport. Ja, ja. Helmut, goedemorgen.
3: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Hi. Ja, daar zijn we weer. Dance donderdag.
1: Ja.
3: Ja, welke plaat zou erbij kunnen horen? Nou, ik probeer in het thema dag te blijven. Dan ga ik voor Oostibisa met de koffiesong. Dat is mijn bijdrage vandaag. Ik wens je verder fijne uitzending. Radio.
1: Radio.
0: De lot of coffee in Brazil. Weet je wel? Oostibisa, de koffiesong. Ga maar om hier zitten. Op deze dans donderdag hebben ze een goedemorgen tegen Steven van Eeuwen.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze dance donderdag.
0: Is met Emke.
3: Ja, ja, dan ben ik weer eens. Helaas nog altijd toes in de ziekenboeken met het Ermke. Hij is toch het erger, toch dat ik overwacht. Heb meer last van, maar nee, hopelijk loopt het nu langzamerhand op zijn eind.
0: Dat hopen we toch.
3: Bina wil niks op dat bok kunnen gaan.
0: Ja.
3: Ja, Maarten, fijne vakantie gaat.
1: Jazeker.
3: Ik heb zich al op de radio gehoord, maar dat waren eerdere dagen. Een beetje later dan het, de vuurgloeier waren. Dus die deze. Ja, voor de vuurgloeier. Ik gewoon eens even met de club draaien. Met als leer met Tanser Taki. Nou, hier een hele fijne dag. En radio, hoor.
0: Radio, hoor. Nou, dank
1: je. Dat vinyl ding.
0: Ja, dit vinyl ding.
1: Volgens mij heb je de erm te veel op de erm gedaan.
0: Een beetje een vinyl erm met je kregen. Ja, dat kan zo maar zien natuurlijk. Bartje Storke, kijk maar zelf. En Bartje moeten we straks nog even bellen. Want ja, er is wel gedaan een handje. Ons liedje, wat Bartje Storke heeft geschreven. De pubshoot de Uig. Steeds zoem maar op de kalender van vandaag.
1: Ja.
0: Nou, kijk maar wat er straks zelf van vindt. Hier is kijk maar zelf op

0: belangrijkste koffie. Kent ze op allerlei manieren doen. Kent ze tours doen, maar kent ze ook doen. En we zeiden al dat sommige vrachtwagens zelfs uitgerust zien met een neus. Koffiezetapparaat.
1: Ja, klopt.
0: En wat kregen we nu binnen?
1: Van de Joker van Postert, Johan Gerritsen. Zij zegt, dit is mijn koffiezetapparaat.
0: Is toch niet te geluiden? Niet te geluiden, de bakje hier is dan even. Nou, dit is goed voor elkaar, hè?
1: Het is gewoon echt een koffiezetapparaatje.
0: Ja, dan moeten we al van de filterkoffie moeten in, hè? Dat is wel heel weer. Ja, dat maakt nog steeds niet doen.
1: Zijn mensen die erbij zweren, hoor?
0: Ja, zeker, zeker. De kleinproefval. Roel de Jong, goedemorgen. Wel, die zal ook wel ergens rijden met de vrachtwagen.
2: Hey,
0: goedemorgen,
2: Marco Pascal. Ja, hoe je het andere, nu nog toerencarchauffeur.
0: Ja.
2: Ik hoorde net iets van Roland Hessen, de pil in brand. Ik ga lekker mee met dat nummer.
0: Nee,
2: ik
0: moet onderweg
2: naar de remise van ons, die rode bussen, zeg maar.
0: Ja.
2: En dan heb ik een leuke dagrit vandaag, die onder andere bij het DAF Museum in Eindhoven gaat uitkomen.
0: Oh, dus,
2: ja, dat ping-ming-ming van de DAF-vrachtwagen, dat ga ik daar ontdekken waar dat idee geboren is, denk ik.
0: Ah, zo.
2: Voor rest een leuke dag. Ik zou zeggen, de groeten en tot de volgende week een keer. Radio Wacht.
0: Dankjewel, Roel. Dat was Roel, de man met de bus.
1: Maar ook veel, hè?
0: Ja, maar hij zit toch wel nu nog toerencars. Ja, dus hij zal straks weer ergens anders een koetje. Dat werd de moeite wat er op een keer doen, hè?
1: Een grote vrachtwagen gaan, hoor. Dat is weer winter natuurlijk.
0: Ah, Emiel dan, die zegt, goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik ga voor Ultimate Chaos met Casanova.
1: Ook lekker.
0: Jazeker. En dan Erik Kempeners, die zegt, goedemorgen Maarten en Pascal. Wat dachten jullie van Dillinger en Cocaine in My Brain?
1: Hey, Jim.
0: En dat is al zo'n ding wat ik al heel lang niet meer gehoord heb.
1: Hey, wat is.
0: En Roland, die zegt, doe maar wat André ook zegt. Een criminaal tango.
1: Criminaal tango.
0: Mee. Ja, zeker. Mari Zijlstra zegt, Ole Guapa, de tango van Malando.
1: Ook leuk.
0: Voor het nummerke wat hier Gries gedraaid wordt. Groetjes van mij en een x'je erbij. Goed voor elkaar doen met die x's, hè? Hey, John.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo.
3: Goedemorgen, groeibappies.
0: Goedemorgen, John.
3: Ik wens weer iedereen een hele fijne dag.
0: Dat is fijn.
3: En vandaag voor de dance zondag, daar gaan we Europe met de Final Countdown.
0: Lekker, man. Goedemiddag, Final Countdown.
3: Radio,
0: Final Countdown. Stijl op voice mega, wat lief, hè? Nou, John, wat jammer toch, jong. Maar dat maakt haar niet zo goed, hè. Ik heb zomaar zin dat we nog gedrang als B-cup, hè. Toen kreeg alleen maar kusjes, Maarten.
1: Ja.
0: Nou, goed, wat zit Sjaak van Eer, hè?
1: Van Eer hebben we nog, die zegt... doe mij maar Hugo Solto met Jamaican.
0: Oh, dat is ook...
1: Dat hebben we een keer laten horen ook,
0: ja, dat is lekker fijntje, joh.
1: En daar is hij dan toch, de Calabas.
0: Aangewoon.
1: Spreekt normaal gesproken, spreekt er wel geen in.
0: Nou, doe het.
1: Maar doe dit, het gaat opgetypt en zegt... doe maar de criminaal tango. En Koen Hendricks, die gaat dan weer mee met Kroep Draai.
0: Aha, ja. Kroep Draai.
1: Elrond dan, die vraagt, ben ik toch op tijd?
0: Zeker.
1: Ik zeg, ja hoor, want hij komt met Footloose ook.
0: Ook Footloose. Kom eens, heb ik er mee zitten. Roel de Jong nog een keer, hè?
4: Ja, jongens, laat ik heel eerlijk zijn. Het is een seizoensbedrijf. 25 oktober loopt mijn contract hier af.
0: Oh ja,
4: volgend jaar zal ik wel terugkomen. Maar ja, goed, dat is gewoon het leven waar ik voor gekozen heb. Heel veel uren maken in de zomer. En in de winter wat minder, dat is het touringcarwerk.
0: Ja,
4: vrijdag is het even nog op en neer naar Slauw. Maandag vrij, dinsdag weer een dagrit. En volgende week vrijdag ga ik een hele week naar Spanje, naar Barcelona. Dus zo ziet het er even voorlopig uit. Goedjes.
0: En ik heet natuurlijk ook wel skiën binnenkort, hè? Want het is ook wel vet skiën.
1: Even naar Barcelona.
0: Oh, heerlijk. Veel gewoon even zo meteen dansen. Dat gaan we door.

0: man. Zijn de goede kant op, zijn Freek de Vlieger. Ja, dat geloof ik, Heerlijk om erbij te maken. Deze als er op dansdonderdag. De eerste dansdonderdag van oktober. Hey, we maken er een paar mee. Zoet er zeker goed doet. Dat was de Dua Lipa en Soul City en Electricity. Dat hebben we hier ook. En de elektronische strootjes voor zo meteen één plaat aanketsen. Ja. En dan komt op de radio voor wie.
1: Ik denk dat ik Freek de Vlieger blij ga maken.
0: Wieso?
1: Nou, Jacques Frenkel komt ook nog binnen.
0: Met?
1: De criminaaltang.
2: De volgroeier.
0: Nou ja, daar ben je veel balen welke kan je erop geten. Deze ochtend, hè? Donkere gestalten. Donkere gestalten.
3: Beetje een donker pleetje, vind ik het wel.
1: Maar dat is het toch gewoon.
3: Als je die postjes kent en ik denk dat Freek nu op dit moment keihard een handrem trekt van de vrachtwagen met een kant neerzet en ding van wat ze wat. Ik doe de arm verhoed, zo. Beetje zo maar.
1: Ja, dat is zelf van de tango's natuurlijk.
3: Dat is van de tango's.
0: Ja, ja, ja. Dus als ze ergens langs de snelweg nu een man, de roopnaam Freek, en weet zeker dat hij door steekt en een tango duidt.
1: Ja.
0: Zullen we maar gaan doen, dan?
1: Ja.
0: De criminaal tango!

0: A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Groenselenvlaai, Kiersenvlaai of Broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt geopend.

0: of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
1: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
2: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
3: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Bespaar nu met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Lutz, Pallen in Jusselen. Alles voor een mooi thuis.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt AMREF Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
6: Okay.
5: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Half 8, langs de file op dit moment op de A73 in de noordelijke richting bij Venlo. Dankjewel Francesco voor het doorgeven. Dit is het LA Nieuws met Maarten.
11: De provincie Limburg heeft inmiddels meer dan 1,1 miljoen uitgegeven om zwaar verkeer van de bruggen bij Roosteren en Kelpen-Oder te weren. Opvallend is dat de bruggen eigendom zijn van Rijkswaterstaat. Geld van het Rijk voor herstel wordt voorlopig niet verwacht. Als de bruggen er slechter aan toe blijken dan gedacht, zijn mogelijk nog strengere verkeersbeperkingen nodig. Arriva gaat in de weekenden en vakanties iets minder bussen laten rijden, maar iedere verbinding rijdt minimaal 1 keer per uur. Op drukke trajecten gaan bussen juist tot later in de avond rijden. Dat blijkt uit de nieuwe dienstregeling die op 13 december ingaat. Ook wordt de kleine bus op reservering op meer plekken ingezet. Op de Maaslijn gaan in de daluren tussen Venray en Nijmegen extra treinen rijden. Volgens de openbaar vervoerder verdwijnen er geen haltes of routes. In Bezel is een dorpsservicepunt bij Betje geopend. In het dorp verdwenen eerder de supermarkt en het dorpshuis. Inwoners kunnen bij dat servicepunt terecht voor kleine boodschappen, maar ook voor koffie en een praatje.
12: Normaal lopen ze naar de bekken of ze slechter. Maar dan is het niet, mijn zuster geeft ze weer naar huis. Nu komen de mensen hier, gewoon hier even een kopje koffie drinken. Hebben weer contact met Angerlu. Ja, dat is super.
11: Zo'n 60 vrijwilligers houden de winkel en de ontmoetingsruimte draaiende. Dagelijks komen er volgens de organisatie tussen de 10 en 30 bezoekers. 3 jongeren hebben het Edith Stein monument op de Kerkberg in Echt besmeurd met een olieachtige vloeistof. Volgens de stichting achter het monument gaat het om een kwajongensstreek, maar bedraagt de schade zo'n €2000. De 3 staan herkenbaar op camerabeelden en de stichting roept ze op om zich samen met hun ouders te melden om met ze in gesprek te gaan. Het weer in Limburg, het is lange tijd bewolkt en er valt tijdelijk wat regen of een bui. Er zijn ook langere droge perioden. Later vanmiddag breekt ook de zon door en wordt het toch nog zo'n 21 graden.

0: still standing. Kan eens overdrijven bij de Chateria. Dank Steve. Elton John en de L1 Often Show. Laten we maar eens even gewoon kijken wat er op dit moment allemaal bezig geldt. Wat betreft het
1: L1 Media Overzicht.
0: Want ja, jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid. Moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. Wie werkt als ZZP'er profiteert namelijk van belastingaftrek. En werkgevers betalen voor ZZP'ers geen premies voor ziekte of pensioen. Maar als de Belastingdienst oordeelt dat iemand schijnzelfstandig is, kan alsnog een hoge rekening volgen. Het kabinet komt nu met een voorstel. Wie aan die voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst bij hun op bezoek komen om toch extra premies of loonbelasting te betalen. De nieuwe wet moet ook opdrachtgevers duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
2: Wat je ziet is dat heel veel opdrachtgevers zeggen, ik weet het niet goed. Ik vind het onduidelijk. Wanneer kan het nou wel, wanneer kan het nou niet? Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. Of ik sluit ze uit van bepaalde opdrachten. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
3: En dan minister Boekholt O'Sullivan. Die wil strenger ingrijpen bij makelaars. Zo moet er een register komen waar makelaars zich verplicht moeten inschrijven. En bij wangedrag kunnen ze dan uit hun beroep worden gezet. Ook moet er een klachtenloket komen. Nu kan iedereen die dat wil makelaar worden. Markt heeft eigen regels, maar die worden niet door elke makelaar gevolgd, zegt de minister.
4: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden, maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
3: Nou, makelaars hebben eerder de kans gehad om het zelf allemaal te verbeteren, maar dat lukt steeds maar niet. De minister werkt het plan nu verder uit en begin volgend jaar moet het af zijn.
0: Het overlijden van schrijver, cabaretier en jurylid van De Slimste Mens, Paulien Cornelis, kwam gisteren voor velen als een schok. Het maakte veel reacties los, ook in deze boekhandel.
5: Zij was zo toegankelijk, zo open. Zij maakte taal voor iedereen begrijpbaar. Ze had natuurlijk onwijs veel humor. En ze heeft veel betekend voor het boekenvak, kan ik wel zeggen. En voor de lezers in Nederland.
0: Paulien Cornelis overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
3: De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van de Zwitserse monitoringsdiensten. En dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
6: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
3: Ja, naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw.
0: De eerste dag van oktober van 2026 zitten we. Het RIVM publiceert cijfers over het aantal vastgestelde besmettingen met het West-Nijl-virus. Amerikaanse president Donald Trump houdt in de nacht van donderdag of vrijdag een rally in Oklahoma. Allemaal in de aanloop naar de midterms. En het Nederlands elftal speelt vanavond de derde groepsduel in de Nations League. Kijken we allemaal naar hoe het Griekenland geleef ik, hè? Ja, tegen Griekenland. En dit is Douwe Bob, Suus en Juliet, het mediaoverzicht, CBL.

0: Fanny, als ik kijk hoe de temperaturen gisteren waren, wat de temperaturen vandaag weer, denk ze toch van, oh jee. Dus dan ik je vooral dat er weer van de Zwitserse gletsjers die de stop best wel een smel te zien. Ja, er is gedaan aan de hand, jongens, allemaal. Voor een beetje rekening behaaien. Maar goed, eerst maar eens kijken vandaag, want we hebben van alles binnengekregen. En één ding, ja, dat hebben we ook binnengekregen. En dat heeft met gans geen angels te maken. Toch vind ik dat hartstikke zoen. Want de wet, als het scheidt over de kermis, dan...
1: Blijven zitten tijdens die wet. We gaan achteruit.
0: Het heeft te maken met Piet Vinkje, die natuurlijk altijd in het geval eens een keer een foto opstuurt. En die foto hebben we ook binnenkort. Lotte, zoom het even in, want hij had het ook over een kermis zondagmorgen ergens. Maar goed, vooral hier
2: ergens.
0: In Petroemier.
2: Erg of niet?
0: Hè?
2: Is dat in erg of niet?
0: Ik zal het even voor Hulker erbij pakken, wat er eigenlijk heeft gestuurd. Hij zegt, goedemorgen mannen. Die geur ziet ontzettende fans van kermissen.
2: Ja.
0: De komende twee weekenden en de hele volgende week, behalve donderdag, kermis op de Nieuwe Meert in het centrum van Erg. En bijzonder is de kermis mis aanstaande zondagochtend.
2: Juist.
0: Oh, dat is wel zo. Dus middag de kermis is dan mis. Nou, dat is niet mis. Dat vind je zo.
2: Nee.
0: Goed, prachtig. Ja. Foto wat we zo meteen wel even zien op L1 televisie. Eerst even door de weerwaarneming van vandaag. En we beginnen in stijl.
2: Want wat mij opvalt, wat mij opvalt, is dat het toch echt wel donker is. De zon is er net bij.
0: Is het echt?
2: Het is zwaar bewolkt. En oog in stijl, wie Peter Meijer, wie het pontje. Ja, donker te alom.
3: Goedemorgen Maarten en Pascal en luisteraars L1 Radio. Hier de weerwaarneming vanuit stijl. Ja, het is vanochtend een regenachtige ochtend. Maar zeker niet koud. Het is een graadje of 19. Wind is er wel een klein beetje, kracht 2, uit westelijke richtingen. Maar mag ik verder geen naam hebben. Voor de rest wordt het vandaag een beetje een regenachtige dag. Koud is het zeker niet. De temperatuur verandert weinig meer. Het is nu 19 graden en het blijft 19 graden. En tegen de avond koelt het natuurlijk weer wat af. Maar voor de rest, ja, maak er toch maar een mooie dag van.
0: Ja.
3: Geniet ervan. En tot morgen.
0: Radio, dankjewel voor de bijdrage. De toch wel donkere Limburgse landschap. Waar de lemkes nog branje van de stuw in Belfeld. Door water overheen keken en door het water wel lekker rustig was.
2: Over lemkes gesproken, maar ze kieken.
0: Och, dit is die kermis.
2: Dat is de kermis van Piet Vinken.
0: Fantastisch. Ja, ik kreeg daar weer door mij alles te kriebelen.
2: Daar ben je van, hè?
0: Ja, daar ben ik van. Heerlijk, man. Ja, ja. Pietje, dankjewel.
2: Hé, hey, jij had het over donkerte. Nou, bij André van Maris.
0: Ja. Pikken duus toch?
2: Echt hoor.
4: Goedemorgen Pascal en Maarten op deze donderige morgen. We noemen het ook de weerwaarneming. Het heeft behoorlijk geregend de afgelopen nacht. Op het moment is het droog. Het is wel niks koud buiten, maar er valt wel een klein beetje wind. Dus ja, vandaag zal het een dag weer vermoedelijk van buien en get zon. Maar voor de rest eind 22 graden. Dit is een stuk minder dan wat we nu weer gewend zien, maar tja, het duurt ook weer de tijd van het jaar. De herfst begint duidelijk zijn sporen door te laten. Dus. Ja. Nou, dat zou ik mee moeten doen, denk ik. Ik wens ook in de studio een hele fijne dag. En Radio.
0: Toch is het fijn om te kunnen zien dat het ontzettend duister is. Juist die lekkere donkere kleur van die wolken ertussendoor. En dan die strootlampen die ze ook door een graas ook weer hebben opgepoetst. En die lekker zien door het landschap.
2: Ja, ja. Nog even de kermistruc om, hè?
0: Ja.
2: Want Piet Vinken stuurt me nu weer een appje.
0: Ja.
2: Hij zegt, die heilige mis, die is in de autoscooter.
0: In de autoscooters? Ja. Het is toch ongelooflijk? Zal eens over op een gegeven moment het teken geven, hè, van...
1: Pas, blijven zitten alsjeblieft.
0: Ja. Of moesten hier eens...
1: Koffiepenningen aan de kassa voor de volgende rit.
0: Ja, dan moet je veel opgooien in de Polonaise door. Dat is wel genoeg.
2: Een bots uit te zitten om de mis bij te wonen.
0: Ja, misschien dat Piet daar foto van kan maken of een filmpje zo nog mooier zien.
2: Dat mondig.
0: Ja, we de mondig even zo te zien. Dat is
2: Piet,
0: fijn.
2: Toen, hè?
0: Ja,
2: ik zocht Piet gisteren ook al bij RTL.
0: Echt? Oh ja, Piet is overal, hè?
2: Nou, we hebben het over het weer nog steeds, hè? En er ontbreekt nog één iemand. Onze eigen dakhaas, Helmoet Weijsen.
5: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leemshow. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we naar het zuidoosten, starten we het zwaar behoorlijk weer.
0: Hou nou.
5: We zien die lichte grijze, donkergrijze, maar ook zeker die dreigende wolken goed waarneembaar zijn. Wat wel opvalt ten opzichte van de andere dagen is dat in de horizon geen kleurnuance meer verschijnt. Zoals de afgelopen dagen met die oranje of die rode gloed. Als we doorschieten vanuit zuidoosten richting het oosten, ja, ook daar is die zwaar bewolking goed waarneembaar. Ongeveer een half uur zal daar de zonsopwachting doen. Die rond 7 uur 37 die reis gaat beginnen. En vanavond rond 19 uur 15 die reis gaat eindigen. Dus ja, wie ziet, iedere dag wordt er wat afgesnoept van het daglicht, zeker zonlicht. In het noorden, ja, ook daar is die wolking goed waarneembaar. Dreigende wolking die daar goed zichtbaar zijn. We hebben vandaag te maken met een zwakke zuid-zuidwestenwind. Maar er zijn wel behoorlijk windvlagen. Temperatuur 19 graden. Maar door die windvlagen voelt het iets kouder aan. Het is momenteel droog. Zojuist hadden we motregen. Het blijft tot in de avond zeker nat. Dus hou er rekening met die petparapu en poncho. En verder wens je ons zat een mooie dag en een mooie uitzending toe. Nadirwa.
0: Nadirwa, dankjewel. Mooi de waaien van Maastricht, Aangeneerpoort. Liep wel een klein beetje over termijn.

moesten warm verdoen en er is... Toen meteen de vrouwbaan worden. Doorgeven, vuur tien door, zorg dat ze bereikbaar bus. En ik hoop dat ik even in de uitzending halen. En een stellenbericht die volgende is in die twee kaarten wel voor dicht. We gaan doen naar Earth, Wind

0: ik toch?
1: Ja, lekker hoor.
0: Ja. Ik zeg altijd, ik ben altijd bang dan. Hè. Binnenkort morgen weer in oktober.
1: Oh,
0: was het pas geweest?
1: Ik ben ook in oktober.
0: Niet dezelfde tanden als ik gemaakt.
1: Nee.
0: Gelukkig niet de andere. Goed, mensen, opletten. Want we gaan de opgave geven voor vandaag. Het heeft te maken met de kaarten voor de Partizanen. De musical natuurlijk, die volgend jaar gaat spelen. We hebben al een paar soeren vragen gesteld. De eerste vraag hadden we zelf verzonnen. De tweede vraag kwam door onze stagiair, Kai de Hiebaas. Ja. Maar de vraag van vandaag is ook weer een soeren vraag. En die vraag moet je heel goed beantwoorden en doorappen via de L1-app. En als je dan straks aan de oestende kunt, zorg wel dat ze toen 10 uur beschikbaar bus. Want als ze die bellen en dan pakt ze niet op, ja, dan hebben ze pech natuurlijk, hè.
1: Dan krijg je geen kaarten.
0: Nee, dan krijg je geen kaarten. Dan hebben ze hier. Oké, de vraag van vandaag luidt als volgt. In welke oorlog speelt het verhaal van de Partizanen zich af? In welke oorlog speelt het verhaal van de Partizanen zich af?

0: zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Kärcher hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tillemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Marley viel 48 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
1: Hé, hey mam, zo kun je niet oud worden. Zo gaat het niet. En toen heb ik me één keer gerealiseerd van, hey, nou moet de knop om.
0: Ook na de operatie blijven onze specialisten jou ondersteunen naar een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
2: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
3: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijnen is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
4: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
2: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw

0: naar Porta.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De veiligheidsmaatregelen rond de bruggen bij Roosteren en Kelpenoler hebben de provincie al ruim 1 miljoen euro gekost. Arriva past vanaf december de dienstregeling in Limburg aan, maar schrapt geen haltes of routes. En het Edith Stein monument in Echt is besmeurd met een olieachtige vloeistof.
6: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
8: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
7: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet, de verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
9: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
7: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden.
10: Dit is alleen, we gaan even kijken naar de provincie. Want er is één hele lange file. Die hebben we op de A73 noordelijke richting. En loopt helemaal vast, ook midden in Tegelen. A73 noordelijk vanaf Belfeld richting Venlo-Blerik. Daar sta je meer dan een kwartier vast.
6: L1.
11: Eindelijk zitten na een lange dag staan. Een ingezakte voet is pijnlijk. Je mist steun en comfort. Maar dat hoeft niet. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
12: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
13: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze. Zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
14: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
13: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
0: Ze vallen weer. Onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer. Onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Het wordt weer gezellig in huis.
15: Met Rousseau chocolade.
0: Rousseau chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
16: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar voetballen. We staan wel 1-0 voor.
17: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
0: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
17: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
18: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van...

0: naar Vlodrop.
1: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
2: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop naar Vlodrop.
3: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
4: The Music of Zimmer and Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T. Dune. The Avengers. Star Wars. Superman. Captain America. En vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via mac.nl.
3: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
5: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar nu met vouchers tot wel 25% extra.

0: deze dag, dat we toch een zeer speciale dag hebben te vieren.
1: Ja, ja.
0: Zeker als we kijken op onze kalender die vandaag aangeeft dat het 1 oktober is. Want ja, dat zijn die speciaals op vandaag op de kalender. En het heeft te maken...

0: en de maker is Bart de Stoortje. En we hebben Noelien Bartje. Goedemorgen, man.
1: Goedemorgen, mensen.
0: Goedemorgen. Uit de kaai, man. Zet die thermoskan met koffie eens even neer, want we moeten die toch eens even hebben. Best al wakker. Heb je de pubsaloet uit? Gevreven.
1: Ja, ik wil niet zien. Lang wakker. Dat is een week zeker.
0: Ja, die is 1,50 meter, daar moest je even mee opletten. Hè? Want ja, die kent de wekker niet zo snel hoe doe je.
1: Die heeft een druk met de theatertouren.
2: Ja, zeker.
0: Ja, maar doe toch ook, man. We komen de geur vooral tegen. Was vorige week donderdag was ik nog bij Frans Pollux, bij het eerbetoon aan zijn oeuvre. En dan zocht hij ook weer op het podium staan. Ja, waanzinnig, maar dat helpt maar niet op. Hé, maar dit liedje wat we net rijden, dat helpt allemaal niet op. Want het schoenen is vandaag, Maarten. Wat hebben we gemaakt hier?
2: Ik kreeg net van Bart zelf, kreeg nog een filmpje binnen.
0: Ja.
2: En dat is in de auto opgenomen.
1: Een goede run van Mario. Dan stuurt er altijd. Zowel het erop is. Ik begin te filmen. Ik
0: denk
1: dat werkelijk
0: kreeg filmpjes van hem. Ja, dat is wel zo. We waren les in een keer bij een vastelovensvereniging op Ruiverwaardstad. En toen, Pascal en Maarten waren uitgeduurd. En wat van niet wist in één keer begon de voorstel van de vastelovensvereniging. Ja. Die begon te zingen. Vrief, diep, pup, shoot, ja. Het heeft toch wel losgemaakt de laatste jaren, Bart.
1: Zo, dat doet toch eindelijk
0: een hit hebben, denk ik. Ja, dat is toch eindelijk. Maar de schoen is, er is wel lid, want de bus toch blijven plekken op een of andere kalender. En de kalender hebben veel veurenstoel. Maarten, wat is dat voor een kalender?
2: Dat is de Veldeke kalender. Ah. En volgens mij heeft zich dat ook geweten, want we hebben dit gebeld, hè, om te vragen of dat op dat kalender mogen of niet.
1: Ja, volgens mij ging het meer over, ik dacht dat het over groente op de feestcent ging, maar ik kan er wel aan.
2: Dat is de kalender van Veldeke. Het is de dag van de koffie.
0: Ja.
2: Dat staat er ook op. En dan dat leentje.
0: Gans, hoe zit die?
2: De ganse tekst.
1: En Emil is jorig. Emil was
0: vies. Ja, jij bent ook zo gewoon. Dat is ooit gisteren met hem lekker te mozen.
1: Alleen maar vies vandaag. Alleen maar vies.
0: Wat hebben ze voor Emil gekocht, jong?
1: Nog niks, maar ik koop hem elk jaar sigaretten die moet ik hebben, maar ik moet ze in Duitsland halen, ze zijn veel te duur in Nederland.
0: Moet ook op de kleintjes letten.
1: En een tuut apenkoppen.
0: Hij wil
1: dat ik niks van weet, en hij wil dat ook niet van weten, maar die wil
0: wel
1: daar.
0: Ja, maar de mens, dicht kennend is als ze het toch wel gaat verregelen, hè.
1: Ja, een kleins misschien, een kleins. Niet te gek, dat willen we wel zien.
0: Hey, maar goed, onder die tekst steed eigenlijk dat het al geschreven is in 2008, hebben we begrepen.
1: Ja, niet te geloven, dus het is echt al zo lang geleden.
0: Ja.
1: En zo lang draait je dat ook al?
0: Ja, er zijn een paar aanpassingen geweest, maar verblieven dat je gewoon draait. Totdat iedereen een ratsdol werd van het ganse nummer. Maar dat zit niet wel een klein beetje. Ja, maar ik denk dat we misschien ook eens een keer moeten gaan zorgen voor een opvolger hiervan, hè?
2: Ja.
1: Ja, moet ik een serieus maken.
2: Ja, maar dat moet wel ogen een oorworm zien, hè?
1: Ja, goed, ik zal het voor de rug op de
0: ja, maar wie geeft zo
1: gek? Deze is wel niet verdraaien.
0: Helemaal weg, deze, hè. Maar wie geeft zo gek, Bart, als toen ze opdracht kiest van, ja, schrijf maar gek voor de ochtend, wat denkt ze dan ook?
1: Ja, ik was er aan het denken van, wat zou ik ermee doen? En toen kreeg ik ook een keer de namen van haar of zo, hè.
0: Ja, dat heb ze gedaan, ja.
1: En dan begint ze weer te denken, wie heet het dan, een ochtendsongliedje. Ja, als ze wakker wil als verduisterd, dan is ze op. In principe heb je de ogen in de boterhamkoppie.
2: Het klinkt zo simpel.
1: Ja, dat is
0: een hele goede
1: beetje
0: zitten
1: glas
0: rijden. Maar die zoen veel liever te drijven. Dat noemen we voor eeuwig, zeg maar, dat het eigenlijk om in de klenderstijden veel mensen vandaag die even de grote boodschap gaan doen. Die kijken dan naar de klenders en denken, ach ja, dat hing toch weer, dus storken.
1: Ja, precies. Ja, en ik hoop immer dat Beppie het maar niet zo wil, want ik zie je natuurlijk niet te kloten.
0: Dat weet ik niet, ja. Er zijn natuurlijk meer Beppies, hè?
1: Ja, maar ik heb het natuurlijk van die één.
0: Ja, natuurlijk. Van die één, die klein. Bart, dankjewel. En Sjoen Dessen, of dat liedje nog steeds goed of de kop is geprent. En veel blijven natuurlijk iedereen bij alleen.
1: Dank je voor de aandacht, steeds.
0: Ja. Hoe noem ik toch? Wat best er allemaal mee bezig eigenlijk met die track, zeg?
1: We hebben aanstaande vrijdag zitten we, morgen is dat, zitten we in muziekgeterij in Sneeg. Dat is wel leuk. En volgens mij zijn er een paar keertjes voor, dus dan kunnen mensen er graag komen. Ja, dat wordt leuk. We zijn met de ganse band. Even denken, blazers, percussie is erbij, de zangeres is erbij. Het wordt een leuk feest, denk ik.
0: Ja.
1: En iedereen is welkom.
0: Nou, goed. Ja.
1: Hè?
2: Nee, is duist nog gek met Oktoberfeest of zo?
1: Dan moet ik wel openen met openen. Toen de chef alleen maar is, moet ik al. Ik heb één keer laatste keer dat chef Schurgers. Moet ik hem een beetje begeleiden. En dan hebben ze me één keer blijven vragen of ik de opening met wil doen. Samen met de burgemeester natuurlijk. En of het een beetje roost. En ik moet dan altijd rimpelpop.
2: Oh ja, ja, Lu.
0: Ja, op een gegeven moment was er wat bier.
1: Nou ja, Lu, dan moest je niet taal over. Goed, heel veel
0: mensen
1: die naar Lu
0: staan. Ja, eerst maar eens even die leren hozen aan, dat en dat allemaal gaan openen. Dankjewel Bart, zorg dat ze weer even bij ons goed zijn, die kwams.
1: Ja, leuk man, bedankt. Allee, hoi, hoi, hoi,
0: hoi. Nou, dan krijg ik goed applaus voor deze kanje. Die vandaag klommelig heeft kopen voor Emil Sarkovic. Want die is vandaag weer een jurk aan, joh, gewoon. Gefeliciteerd. En dit zijn de Janssen Baggenband. Kunt nog geld op L1.
3: Het ging al zo snel. En een hoop jaren best bekriet. De eerste keer...
0: Goed zijn die kwams.
1: Ja, leuk man, bedankt. Allee, hoi, hoi, hoi, hoi.
0: Stormkrabazen, nou dan krijg ik goed applaus voor deze kanje. Die vandaag klommelig heeft kopen voor Emil Sarkovic. Want die is vandaag weer een jurk aan, joh, gewoon. Gefeliciteerd. En dit is de Janssen Baggenband. Kunt nog geld op L1.
3: Dat ging al.

0: is nog allemaal aan de hand in het landje verder moeten. Nou, dat hebben we dit voor.
1: L1 Media Overzicht.
0: Na een jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. En want wie werkt als ZZP'er profiteert van belastingaftrek en werkgevers betalen voor ZZP'ers geen premies voor ziekte of pensioen. Maar als de Belastingdienst oordeelt dat iemand schijnzelfstandig is, kan alsnog een hoge rekening volgen. Het kabinet komt nu met een voorstel. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. De nieuwe wet moet ook opdrachtgevers duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
2: Wat je ziet is dat heel veel opdrachtgevers zeggen, ik weet het niet goed. Ik vind het onduidelijk, wanneer kan het nou wel, wanneer kan het nou niet. Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. Of ik sluit ze uit van bepaalde opdrachten. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
3: Minister Boekholt O'Sullivan wil strenger ingrijpen bij makelaars. Zo moet er een register komen waar makelaars zich verplicht moeten inschrijven. Bij wangedrag kunnen ze dan uit hun beroep worden gezet. En ook moet er een klachtenloket komen. Nu kan iedereen die dat wil makelaar worden. De markt heeft eigen regels, maar die worden niet door elke makelaar gevolgd, zegt de minister.
4: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden, maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
3: Ja, makelaars hebben eerder de kans.

0: kans gehad om het allemaal zelf te verbeteren, maar dat lukt steeds niet. De minister werkt dat plan nu verder uit en begin volgend jaar moet het dan af zijn.
1: Het overlijden van schrijver, cabaretier en jurylid van De Slimste Mens, Paulien Cornelis, kwam gisteren voor velen als een schok. Het maakte veel reacties los, ook in deze boekhandel.
2: Zij was zo toegankelijk, zo open. Zij maakte taal voor iedereen begrijpbaar. Ze had natuurlijk onwijs veel humor. En ze heeft veel betekend voor het boekenvak, kan ik wel zeggen. En voor de lezers in Nederland.
1: Paulien Cornelis overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
0: De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
3: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
0: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw.
1: Eerste dag van oktober 2026, wat gebeurt er nog meer? Het RIVM publiceert cijfers over het aantal vastgestelde besmettingen met het West-Nijl-virus. Amerikaanse president Donald Trump houdt vannacht een rally in Oklahoma. Allemaal in de aanloop naar de midterms. En een Nederlands elftal speelt vanavond het derde groepsduel in de Nations League.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Wilt u een testament of levenstestament laten maken? Let dan goed op. Voorkom hoge kosten en ga rechtstreeks naar de notaris. Meer weten over erfrecht en het levenstestament? Kom naar de gratis infoavonden van Wolfs Knops Notarissen in Heerlen. Nu ook online. Kijk voor meer info en inschrijving op wolfsknopsnotarissen.nl.
5: Groenselenvlaai, kersenvlaai of bloemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
9: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: 9, dit is L1. Op dit moment de grootste verkeersdrukte rond Venlo, A73 noordelijke richting, maar ook druk op de A2 vanuit Weert richting Eindhoven. Houden rekening met meer dan 15 minuten vertraging. En wat is het laatste nieuws, Maarten?
17: Nou, de provincie heeft inmiddels meer dan 1,1 miljoen euro uitgegeven om zwaar verkeer van de bruggen bij Roosteren en Kelpen-Oder te weren. Opvallend is dat de bruggen eigendom zijn van Rijkswaterstaat. Geld van het Rijk voor herstel wordt voorlopig niet verwacht. Als de bruggen er slechter aan toe blijken dan gedacht, zijn mogelijk nog strengere verkeersbeperkingen nodig. Arriva gaat in weekenden en vakanties iets minder bussen laten rijden, maar iedere verbinding rijdt minimaal 1 keer per uur. Op drukke trajecten gaan bussen juist tot later in de avond rijden. Dat blijkt uit de nieuwe dienstregeling die op 13 december ingaat. Ook wordt de kleine bus op reservering op meer plekken ingezet. Op de Maaslijn gaan in de daluren tussen Venray en Nijmegen extra treinen rijden. Volgens de openbaar vervoerder verdwijnen er geen haltes of routes. In Bezel is een dorpsservicepunt Be Badje geopend. In het dorp verdwenen eerder de supermarkt en het dorpshuis. Inwoners kunnen bij dat servicepunt terecht voor kleine boodschappen, maar ook voor koffie en een praatje.
18: Geen normaal lupsen naar de bekken of zo slechter. Maar is niet mijn zuster geeft wel een hoes. Nu komen de mensen hier, ze gaan hier even een kopje koffie drinken. Hebben weer contact met Angerlu. Ja, dat is super.
17: Zo'n 60 vrijwilligers houden de winkel en ontmoetingsruimte draaiende. Dagelijks komen er volgens de organisatie tussen de 10 en 30 bezoekers. Drie jongeren hebben het Edith Stein-monument op de Kerkberg in Echt besmeurd met een olieachtige vloeistof. Volgens de stichting achter het monument gaat het om een kwajongenstreek, maar bedraagt de schade zo'n 2000 euro. De drie staan herkenbaar op camerabeelden en de stichting roept ze op met hun ouders samen zich te melden en in gesprek te gaan. Het weer in Limburg, het is lange tijd bewolkt en er valt tijdelijk wat regen of een bui. Er zijn ook lange droge perioden en later vanmiddag breekt zelfs ook nog de zon door en wordt het zo'n 21 graden.
19: De LA Ochtendshow.

0: Nee, de 16e, dat gaat niet gebeuren. Ik heb hem al klaarleggen, min een dierendal. Ik heb hem al geprobeerd op die jongen te leren.
1: Dierendal? Heb je in een dierendal?
0: Ja, van mijn vrouw. Ik zit, ik leek de klok. Ah joh, dat is gestreken en al, hè. Ik heb zelf de lederroos aan.
1: Ja, ja.
0: Voor een lekker dijen kletsen. Het gaat gebeuren binnenkort. LA Radio is ook te huren vanaf de oktoberfeest. De 200.000 mensen komen er van 16 tot en met 21 oktober. Dan hebben we echt van alles, jongens. Dan zitten we er in de geur van breidsels, van braadworst, van beer, van rijbekoeken. En totaal gaan we 30 uur lang radio maken bij LA vanaf de oktober. Toen was er zelf ook bij.
1: Ja, ik vind er bij op de zaterdag, de 17e.
0: Ik heb die Dijenklets-packs gezien, Maarten.
1: Ja, dat is goed. Goed, hè?
0: Ik heb ze jodelen, probeer eens.
1: Jodela, dat is het, hoor. Ik ben er niet zo held in.
0: Dat valt er een klein beetje tegen, joh.
2: Oktoberfest!
0: En misschien zien we dich ook wel tijdens het Oktoberfest. De journalist hebben een spelkens kon spelen, Oktoberfeest spelen. We konden de grootste Wiesn hits draaien. En die mogen ze bezoeken ook even gewoon bij ons langskomen. Om even gewoon met ons mee te jodelen. Hè? Want kijken bij het fest, het beste kan jodelen. Gewoon meemaken, allemaal tijdens het Oktoberfest bij L1. Dus dat staat eraan te komen. Zitten we alvast in de agenda vanaf 16 tot en met 21 oktober. Dan komen we vanuit Zetter.

0: zometeen is een Wednesday en die kwam uit. Oh, wat is maar allemaal gezond blijven, mensen. Heerlijk, deze plaat van Modder Hulp. De Ster, IBL1. Limburgstalige muziek kent zo'n 40 uur per dag via ons online kanaal huren. Plattenweg.nl. Maar dus ook Bart Stork, hè. Dit spoken om 10 minuten over Angel. Want hij staat natuurlijk op de kalender van ABIOS. Op deze eind oktober. Want het is de dag van de koffie. De koffie drinken we veel hier in de Ellen Often Show. Ja, soms moesten een paar boodschappen doen. En moesten ergens gaat hebben. Moesten lekker kunnen blijven hangen. Kunnen bierproten. Want ja, een paar schapen met boodschappen. De koffie zet de kloor. En aan het offer kunnen ze weer een biergeprot. In midden in Bezel is sinds een paar weken weer een plek. Moesten niet alleen maar die dingen kunnen holen. Maar ook dus kunnen ze blijven hangen. Dorpspunt het bierbedje. En dat moet een gemis van de verdwenen supermarkt. En het dorpshuis een beetje opvangen. En zo'n 60 vrijwilligers die houden de boel daar in Bezel draaiende. Initiatiefnemer is Henk Lommersen.
1: Ja, wij zijn nog op tegendraads in Bezel. Dus we gaan tegen de stroom in, gaan we dit toch proberen levensvatbaar te houden.
2: Sinds 3 weken is dorpsservicepunt B-Badje geopend. Een nieuwe plek midden in het dorp waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen bij een kleine buurtwinkel.
1: Dit is het ontmoetingspunt. Hier komen de mensen in het dorp komen hier samen. Die kunnen hier een kopje koffie drinken, die kunnen hier een spelletje doen. Die kunnen hier met elkaar kletsen.
2: De behoefte aan zo'n plek bleek uit een enquête onder inwoners. Want een dorpshuis heeft Bezel al ruim 20 jaar niet meer. En ook de supermarkt verdween.
3: Nou, ik vind het geweldig. Ja. Het is echt heel gemakkelijk. De busje komt geweest. Je kunt hier even lekker koffie drinken. Dadelijk. Ja, wat willen we nog meer? Ik heb contact met de mensen.
2: In de schappen staan vooral houdbare producten voor de kleine of vergeten boodschap. En volgens Lommersen komen dagelijks tussen de 10 en 30 mensen naar de ontmoetingsplek.
1: Vooral oudere mensen komen hier en die vinden het gewoon gezellig om hier even een praatje met iemand anders te kunnen maken.
3: Normaal lopen ze naar de bekken of zo slechter, maar dat is het niet. Mijn zuster geeft weer een hoes. Nu komen de mensen hier, ze gaan hier even een kopje koffie drinken. Hebben weer contact met Angerlu. Ja, dat is super.
2: Zo'n 60 vrijwilligers houden de winkel en ontmoetingsplek draaiende. Personeelskosten zijn er daardoor niet. En juist dat moet ervoor zorgen dat het dorpsservicepunt rendabel blijft.
1: Maar zoals het er nu uitziet, gaan we de omzet halen die we nodig hebben om het geheel draaiend te houden.
0: Hoi je. Wie ben je? Het ontmoetingsdorpspunt, servicepunt in Bezel. Zo dat de mensen dat alweer hebben. Lekker een preurtje kunnen maken. Lekker Mexicaanse koffie kunnen drinken. En misschien wel loesteren naar de radio, want L1 zal de overloop stoppen. En de nu is Michael Jackson met Remember the Time in de Ellen Often Show.

0: Ocho Bean, Mr. Vambi, alleen kom eens even. Heel dun bij de radio, kom eens even dun bij de radio. Pst. Volgende week gaan we namelijk weggeven hier bij alleen een relax fauteuil ter waarde van 1500 euro.
1: Oh,
0: hebben ze niet van mij, hè? Nee, blijven luisteren. Zeker volgende week. Kom maar, hoor, gewoon we kaarten weggeven voor de partizanen. En welke

0: Het WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: Beter meteen naar Porta.
1: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
2: Wil je een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
1: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je...

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wil aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
1: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
0: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
2: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
0: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. In de loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. En Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

Culture Beat and Got to Get It. En daarmee begonnen we Lunch Live van vandaag. Vandaag 1 oktober. En we gaan het laatste kwartaal van dit jaar alweer in. En dan te bedenken dat over 3 maanden alweer 1 januari 2027 is. En dan nog iets extra's. Vandaag vieren we de Internationale Dag van de Koffie. En veel horecabedrijven schenken op deze dag gratis kopje koffie. Nou ja, ben je thuis? Geniet ook van de lekkere lunch tijdens Lunch Live. En we gaan eerst naar het nieuws in het kort. De gemeente Bezel neemt voorlopig geen extra maatregelen om de verkeerssituatie in de Mariastraat aan te pakken. Uit verkeerstellingen blijkt volgens het college dat de huidige aanpak kan worden voortgezet. En de gemeente Peel en Maas gaat de verkeerssituatie en verlichting aan de Breestraat in Maasbree opnieuw bekijken. Aanleiding zijn zorgen van Jong Nederland Maasbree en omwonenden over de veiligheid van de weg. De gemeente laat verkeersstellingen uitvoeren en vraagt verkeersspecialist Nobra Lux opnieuw naar de situatie te kijken. En Arriva krijgt vanaf zondag 13 december een nieuwe dienstregeling. Ze willen hiermee investeren in duurzaam, betrouwbaar en toekomstbestendig openbaar vervoer. Voor de gemeente Horst en de Maas en Peel en Maas gaan er allerlei dingen veranderen. En kijk hiervoor op de site van beide omroepen. Wat gaat het weer doen? Vandaag lagere temperaturen dan eergisteren en gisteren met veel bewolking. Het kwik tikt maximaal 20 graden aan vandaag. Op een buitje na blijft het wel droog. Het uitgebreide weer na het nieuws van 1:30. En je weet het, meer nieuws in onze app, maar zeker ook op beide websites.

0: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Ja, dat was je dan, Lou Bega met zijn hele grote hit. Noem je Lou Bega, dan noem je ook Mambo Number 5. Exact 11:15. Je luistert naar Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM. Samen met Omroep Horst aan de Maas op deze donderdag 1 oktober alweer. Van den Elzen Plans wil aan de Valkerheideweg in Maasbree huisvesting realiseren voor honderden arbeidsmigranten. Het bedrijf wil daarmee werknemers dichter bij zijn teeltlocaties onderbrengen en het dagelijkse vervoer fors terugdringen. In de omgeving stuit het voornemen echter op stevige weerstand. Bewoners hebben zich verenigd in een buurtcommissie en vinden dat het plan niet past binnen het gemeentelijke beleid.
1: Van den Elzen Plans wil op de locatie aan de Valkerheideweg in Maasbree ruimte maken voor de huisvesting van honderden arbeidsmigranten. De huidige tijdelijke locatie aan het Tongerloze pad is volgens het bedrijf niet groot genoeg. Het plan ligt gevoelig in de omgeving en buurtbewoners hebben zich verenigd in een buurtcommissie in oprichting.
2: We hebben nu alles bij elkaar 7 locaties in de gemeente Pelamaas. En we hebben daarvoor een arbeidsbehoefte van tussen de 300-400 mensen ongeveer. En we willen heel graag daarvoor huisvesting bouwen. Omdat we nu vanuit Erp, waar onze hoofdvesting zit, op en neer rijden met mensen. We hebben dus gekeken waar kunnen wij een locatie bouwen. En onze blik is gevallen op deze locatie. Omdat wij hierachter mooi een ontsluiting hebben, denken wij, aan de Breedse Peelweg.
3: Onze mening is, nee, we willen niet praten over dit plan. Het hele plan gaat op geen vlak... Heeft dat enige connectie met het beleid wat we hier in de gemeente kennen. Dus niet qua omvang, niet qua permanentie, niet qua locatiekeuze.
1: Namens de buurtcommissie voert Wilco Verheij gesprekken met Van den Elzen Plans. Uit een peiling in de buurt blijkt dat alle 41 adressen die bij de buurtcommissie zijn aangesloten tegen verdere afstemming over het plan zijn.
3: We hebben hier te maken met waterleidingen die nog niet functioneren. Wat je ook op andere plekken in onze gemeente hebt die aangepast worden. We hebben het meegemaakt dat de riolering al moest worden aangepast voor de bestaande projecten. Bij navraag over dit project was daar nog niet over nagedacht. We hebben het onderzoek van de verkeersbelasting hier rondom het nieuwe sportpark, wat hier 300 meter verderop ligt. Ja, ik heb het onderzoek bekeken, dat houdt bij het sportpark op. Maar als dit project er komt, dan kunnen we dat er wel weer aan toevoegen. Nou, en zo kan ik wel doorgaan. Verlichting is er niet, er is niks.
1: Van den Elzen Plans heeft al ervaring met het huisvesten van grote aantallen seizoensmedewerkers. In het Brabantse Erp werd in 2024 een locatie geopend voor een kleine 300 medewerkers. De huisvesting in Maasbree moet nagenoeg een kopie worden van de locatie in Erp.
2: Kijk, als we hier 300 mensen zouden kunnen huisvesten, dan zou dat ons 85.000 reisbewegingen per jaar minder zijn voor de mensen. En dat komt erop neer dat de mensen dan niet 's morgens vroeg een uur in de bus van Erp naar Maasbree gaan en 's avonds weer van Maasbree naar Erp. Ja, daar zouden we heel graag natuurlijk op de locatie zelf in de buurt van al onze bedrijven hebben.
1: Volgens de buurt gaat het bezwaar niet alleen over de omvang van het plan. Bewoners wijzen ook op de hoeveelheid huisvesting die er al in en rond Maasbree is. Ze noemen daarbij onder meer leefbaarheid, veiligheid en de druk op de infrastructuur.
3: We merken natuurlijk heel veel cumulatieve druk. Het begint nu wel te knellen op de schouders van de mensen. En ja, als je in Maasbree kijkt, is daar 21% van de vergunde bedden voor arbeidsmigranten is in Maasbree. En in deze buurt ondertussen meer dan, ik denk richting de 50%. Dus dat is wel schrikken.
2: Dat hebben we ook geleerd van de andere huisvesting in Erp. Daar kwam de omgeving destijds ook van, ja, dan krijg je veel vervoersbewegingen, bijvoorbeeld naar supermarkten. Toen hebben wij van gezegd, nou, dat pakken wij op. Dan hebben wij een busdienst ingeregeld. Dus dagelijks gaan er 's avonds 2 bussen, die rijden, bussen van onszelf, die rijden naar de supermarkt toe. Mensen kunnen gewoon gratis instappen van ons, die gaan naar de supermarkt toe, kopen hun dagelijkse boodschappen en maken weer een potje eten klaar. En zo gaat de week door, zo moet je het zien.
3: Het is niet voor niks, in dat plan werd al gezegd van ja, we brengen de mensen met bussen naar supermarkten in andere dorpen en de mensen kunnen voor medische hulp door naar Venlo. Ja, als er geen druk zou zijn, dan ga je dat soort dingen van tevoren natuurlijk niet organiseren al met een plan.
1: Toch is de deur naar
2: open. Een dagelijkse boodschappen en maken weer een potje eten klaar. En zo gaat de week door, zo moet je het zien.
3: Het is niet voor niks, in dat plan werd al gezegd van ja, we brengen de mensen met bussen naar supermarkten in andere dorpen. En de mensen kunnen voor medische hulp door naar Venlo. Ja, als er geen druk zou zijn, dan ga je dat soort dingen van tevoren natuurlijk niet organiseren al met een plan.
1: Toch is de deur naar overleg niet dicht.

0: juist die gemeente heeft ook in 2023 nog een keer beleid aangescherpt. We moeten van die massahuisvesting af, die drukte, we moeten spreiden. En die bedrijven die blijven maar consolideren en uitpakken en uitpakken en uitpakken. En dat begrijp ik als bedrijf. Alleen dat hele beleid moet weer tegen het licht worden gehouden van wat betekent dat nou voor de schaal van de huisvesting? Wat betekent dat voor cumulatieve druk die ontstaat? Hoe gaan we om met die spreiding? Daar moet de gemeente nu eerst de regie pakken. En kijken van zijn er dan andere plekken die beschikbaar zijn of geschikt zijn?
1: Voor de duidelijkheid, we hebben ook nog geen plan ingediend bij de gemeente. Wij willen eerst met onze omgeving onze plannen toelichten. Daarvoor hebben we ook al een schets gemaakt om te laten zien een impressie hoe het zou kunnen zijn. We staan hier nu op de locatie waar de impressie op gemaakt is. Niet iedereen is meteen dol enthousiast. Daar kunnen we wel eerlijk over zijn, denk ik.
2: Een plan is nog niet bekend bij de gemeente. Wij weten dat initiatiefnemer Van der Elzen behoefte heeft aan huisvestingen, arbeidsmigranten voor de locaties die ze in onze gemeente hebben. Zodra er een initiatief is, is het gebruikelijk ook dat de initiatiefnemer eerst met de omgeving in dialoog gaat. Dat heeft hier dus al plaatsgevonden. En zodra er daadwerkelijk een aanvraag bij ons wordt ingediend, dan komt de gemeente ook in beeld.
3: Voorlopig staan de standpunten dus tegenover elkaar. Voordat het bedrijf zich officieel bij de gemeente gaat melden, staan er nog gesprekken met inwoners gepland.
1: Ja, de volgende stap is gesprekken voeren. De buurt die... we hebben ook voorgesteld, als jullie een buurtcomité zouden willen maken, dan kun je direct met ons, kunnen wij direct met jullie praten en direct met ons. Dus dat wordt nu vormgegeven, zo ben ik geïnformeerd door de buurt. Dus ik denk dat dat netjes verloopt.
0: Dit plan is niet levensvatbaar. Je gaat niet over iets praten wat totaal zinloos is. We zitten daar ook niet uit angst, maar we zitten eruit... Hoe kunnen we nou samen het draaglijk maken voor de gemeente Peel en Maas? En hoe kan die gemeente ook daar dan vanuit die creatieve ideeën gewoon richting geven aan iemand dat ze aan een goede oplossing werken?
4: Heb je nou de tv niet aanstaan? Geen probleem, je kunt het filmpje ook altijd terugzien via ons YouTube-kanaal. We gaan naar de Dire Straits en hun Walk of Life.

0: En met een langzame fade verdwijnt Jennifer Rush met Destiny richting de klok van 12:30. Nou, daar wachten we niet op. We starten gewoon het nieuws in. En dan gaan we contact leggen met Tamar. Een hele goede middag, Tamar.
1: Goedemiddag, Nick. De gemeente Peel aan Maas gaat opnieuw kijken naar de verkeerssituatie en verlichting aan de Breestraat en Maasbree. Dit gebeurt naar aanleiding van de zorgen van Jong Nederland Maasbree en omwonenden over de veiligheid van de weg. Er gaat gekeken worden naar de veiligheid van de weg en verlichtingsspecialist Nobralux is gevraagd de situatie opnieuw te beoordelen. Voorlopig neemt de gemeente Bezel geen extra maatregelen om de verkeerssituatie in de Mariastraat in Reuver aan te pakken. Uit verkeerstellingen blijkt volgens het college dat de huidige aanpak voldoende is. Na klachten van buurtbewoners zijn er verkeerskussens geplaatst om de snelheid te remmen. Op lange termijn wil de gemeente bedrijven die veel verkeer aantrekken verplaatsen. Arriva krijgt vanaf zondag 13 december een nieuwe dienstregeling. Hiermee wil het vervoersbedrijf investeren in betrouwbaar, duurzaam en toekomstbestendig openbaar vervoer. Er gaan hiermee allerlei dingen veranderen in de gemeente Peel aan Maas en Horst aan de Maas. Vertrek- en aankomsttijden gaan bijvoorbeeld beter aansluiten op die van verschillende treinen en ook komen er nieuwe routes. De televisieopnames van de cabaretclub Op zijn Limburgs vinden komende zondag plaats in het Doc 6 Theater in Panningen. Vier cabaretiers uit Limburg treden op tijdens deze speciale editie. Er wordt aandacht besteed aan Limburg en het Limburgs erfgoed. De toegang is gratis, maar kaarten moeten wel gereserveerd worden. En dan nog het weer. In de regio zijn er perioden met regen, maar in de loop van de middag wordt het zo goed als droog. Er is veel bewolking met een temperatuur van maximaal 20 graden. Morgen wordt het zonniger en blijft het droog met 20 à 21 graden. Meer nieuws kan je vinden op onze app en site omroeppnm.nl en omroephorstandemaas.nl.
0: Dankjewel Tamar. We starten meteen door met The Police en Every Breath You Take.

de Walsaan. Vorige week nog de nummer 1 hit. Of de nummer 1 positie in de BNM Top 15. Hij nou vrijdag, dus aanstaande vrijdag. En zaterdag nog steeds zo hoog staat. We gaan het allemaal zien en uiteraard horen. We gaan van het een naar het andere lunch live. We gaan naar de verkeersberichten. De situatie op de weg op de A67 Eindhoven richting Venlo. Ter hoogte van Venlo een auto met de motorkap omhoog bij 69. A67 de hoogte van Maasbree. Ook daar een auto in de problemen bij 65,5. A73 de hoogte van Oerlo een auto met de knipperlicht aan bij 61,4. A73 iets verderop ter hoogte van Venlo. Een auto met pech bij 45,3. A73 de hoogte van Roermond. Een auto met de motorkap omhoog bij 18,5. A73 de hoogte van Venlo. Daar een auto aan de kant bij 43,7. En last but not least, de N270 de hoogte van Heide. Daar lopen dieren op de weg bij 35,2. Dus as we speak, dieren blijven niet stilstaan, dus houd daar rekening mee. Dieren op de weg bij 35,2 en 270.

0: Bruno Mars met Something Serious. Ja, inderdaad. We gaan iets serieus doen. Tijdens werk in de verslavingszorg zag Jan van Daal hoe de relatie met een vader kan doorwerken in het verdere leven van een kind. Gaandeweg ontdekte de in Kronenberg woonachtige Daal dat dit ook voor hemzelf gold. Die ontdekking vormde de aanleiding voor zijn boek De Stilte van Mijn Vader.
1: Als dit boek iets nalaat, hoop ik dat het dit is. Dat nabijheid niet altijd begint bij de ander en dat blijven soms een daad is. Geen vanzelfsprekendheid. Meer hoeft het niet te zijn.
2: Dit is Jan Daal uit Kronenberg. Jarenlang werkte hij in de verslavingszorg, waar hij merkte dat veel mannen moeite hebben om over hun gevoelens te praten en waarbij vaak de relatie met hun vader een rol speelt. Tijdens dat werk ontdekte Jan dat die thematiek hemzelf niet vreemd was. Ook zijn eigen relatie met zijn vader Sef bracht vragen en gevoelens met zich mee. Het vormde de aanleiding voor het schrijven van zijn boek De Stilte van Mijn Vader.
1: Dit is expliciet mijn verhaal. Eigenlijk onderzoek ik hiermee het vaderschap. En wat neem ik van mijn vader mee? Wat heb ik daarvan meegenomen? En wat geef ik daaraan door? Dus ik heb 2 jaar lang met mijn vader ben ik gaan praten. Elke maandag ging ik naar hem toe, toen mijn moeder gestorven was. Wat ik gedaan heb, is eigenlijk de last die ik van hem meedroeg, die heb ik eigenlijk aan hem teruggegeven. En hij heeft altijd naar geluisterd. Hij is daardoor niet veranderd. Ik ben altijd op zoek naar erkenning geweest van mijn vader. Die heb ik niet gevonden, niet gekregen in die tijd. Maar vervolgens ga ik dan naar mijn zoon toe en probeer ik mijn last niet op hem over te brengen. Nou ja, dat is de essentie van het boek. Wat krijg ik van mijn vader mee en wat geef ik door aan mijn zoon?
2: Sef, Jans vader, overleed in 2015, 20 jaar nadat zijn vrouw Dien en dus Jans moeder kwam te overlijden.
1: Nou ja, wat ik gedaan heb is uiteindelijk heb ik tegen hem gezegd, ik hou van jou.
3: Had je het ooit eerder gedaan?
1: Nee. En het gekke is, hij heeft dat bij mij ook nooit gedaan. En ook daarna niet. Wat ik wel ben gaan doen is tegen mijn eigen zoon gaan zeggen, ik hou van jou. En elke keer als ik jou zie, wil ik een knuffel. Dus wat ik geprobeerd heb, is datgene wat ik geleerd heb van mijn vader. Want hij wist ook niet beter, uiteraard. Wat ik geleerd heb, is om dat door te geven aan mijn zoon. Dus je probeert een cirkel te doorbreken. Die al decennia, generatie op generatie, aanwezig was.
2: Wat Jan leerde over de relatie met zijn eigen vader, neemt hij nu mee in de relatie met zijn zoon.
1: De eerste keer toen ik tegen hem zei, ik hou van jou, keek hij me wat vreemd aan. Oké. Daarna heb ik met hem dat gesprek gehad over hoe ik opgegroeid ben met een vader die niet praatte over gevoelens, die wel aanwezig was, maar geen woorden gaf aan datgene wat ik nodig had. En dat ik probeer om dat te veranderen. Dat ik bij hem dat anders wil gaan doen. En dat als ik het gesprek met hem niet over heb, hij het waarschijnlijk met zijn zoon ook niet zal hebben.
4: Lunch Live.

0: Shawn Mendes en Heart of Gold. Veteranen uit de gemeente Pelemaas kwamen samen tijdens de lokale Veteranendag. In Panningen stonden ontmoetingen, saamhorigheid en erkenning voor veteranen centraal.
1: Veteranen uit Pelemaas kwamen zaterdag samen in Panningen voor de lokale Veteranendag. Een dag waarbij ontmoeting, saamhorigheid en erkenning voor de mannen en vrouwen die zich hebben ingezet voor vrede en veiligheid centraal staat. De bijeenkomst begon met het hijsen van de Nederlandse vlag door leerlingen van de VEVA-opleiding uit Roermond. Het mij als mannenkoor bracht daarbij het Wilhelmus ten gehore.
2: Erg goed!

0: En daarna trokken de veteranen in een kort defilé naar het centrum van Panningen. Voorop klonken de doedelzakken en ook historische voertuigen reden mee. En na het defilé kwamen de veteranen bij Momus in Panningen. Daar sprak Bob Fostermans de aanwezige veteranen toe.
1: Beste mensen, u heeft veel, beste veteranen moet ik zeggen, u heeft veel betekend voor de vrede en veiligheid op onze wereld. En u was op plekken waar op dat moment anderen juist zijn gevlucht. Plekken waar continu het gevaar op de loer lag. En daarom, en dat is heel belangrijk om dat hier te onderstrepen, geldt de erkenning en de waardering die we vandaag uitspreken naar alle veteranen. En dat doen we dus elk jaar. Die waardering wil ik hier nadrukkelijk ook uitspreken voor uw thuisfront, wat u steunt tot dik en dun. Iets anders wat ik graag met u wil delen is dat we ook, wat mij betreft, stil moeten staan bij de militairen die het thuisfront niet meer bereikt hebben. Zij die het grootste offer moesten brengen en zijn gesneuveld tijdens hun missie. Vaak op jonge leeftijd. En u zult vast allemaal wel situaties kennen waarbij militairen zijn omgekomen. En dan zijn er ook kameraden waar u samen mee op missie bent geweest en die het thuisfront misschien wel hebben bereikt, maar in de jaren daarna uiteindelijk u toch zijn ontvallen. En voor alle veteranen die zijn heengegaan, zou ik daarom nu een moment van stilte willen vragen.
2: Ja, maar die
3: is niet goed. Het is niet goed. Het is niet goed. Het is niet goed.

Ja, give me your heart tonight. Zover is het nog niet. Het is bijna 1 uur, dus dat we op de middernacht moeten wachten, duurt nog 11 uurtjes. Sowieso een hele fijne dag. En je weet het, elke werkdag lunch live. Zo ook morgen weer. Tot morgen, 12 uur. We gaan eruit met de Kissy en de Sunshine Band. I'm your boogeyman. Tot morgen weer. You

0: Hockeyen, Pluto Sport. Stix, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Kuipershuis in Roermond. Pierre Kuipers ontwierp de zetel die in 1904 in zijn atelier werd gemaakt. De troon komt naar Roermond vanwege de verbouwing van de Ridderzaal in Den Haag en is het middelpunt van een nieuwe tentoonstelling over het maken en gebruiken van de koninklijke zetel. Wethouder Jonathan Felix daarover.
1: Ik denk dat het heel mooi is om ieder jaar op Prinsjesdag te zien hoe de koning daarop plaatsneemt. Maar ik denk dat het ook een heel mooi symbool is om met elkaar het gesprek te hebben over wat voor democratie en wat voor samenleving willen we ook lokaal in Roermond hebben. En daar hebben we ook een heel mooi educatieprogramma omheen gemaakt.
0: De troon blijft tot en met juni volgend jaar in Roermond. De locatie voor het Oud-Limburgs Schuttersfeest van volgend jaar is bekend. Er waren twee locaties in beeld, maar nu is definitief gekozen voor een terrein aan de Kolmonterweg, achter de voetbalvelden van RKSVB in Ubachsberg. Op 4 juli strijden de schutterijen daar om de num. Het is de derde keer dat Ubachsberg het OLS organiseert. De kermis in Weert heeft dit jaar een bijzondere oplossing gebruikt om de veiligheid te vergroten. 50 boa's in opleiding van gildeopleidingen liepen 6 dagen lang tussen het publiek. Ze hebben nog geen officiële bevoegdheden en mogen dus niet zelf handhaven, maar signaleren wel problemen en schakelen politie of boa's in. De kermis is zonder grote geweldsincidenten verlopen. De provincie Limburg heeft inmiddels meer dan 1,1 miljoen euro uitgegeven om zwaar verkeer van de bruggen bij Roosteren en Kelpen-Oder te weren. Opvallend is dat de bruggen eigendom zijn van Rijkswaterstaat, maar geld van het Rijk voor herstel wordt voorlopig niet verwacht. Als de bruggen er slechter aan toe blijken dan gedacht, zijn mogelijk nog strengere verkeersbeperkingen nodig.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indie Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO-NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon, heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Een man uit de Weert is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeval in een woning aan de Blekerstraat. Volgens de brandweer ging het mis omdat tijdens het koken de vlam uitging, maar het gas open bleef staan. De Weertenaar van 34 kwam daardoor uiteindelijk te overlijden. Hoe dat precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De brandweer stuurde een adviseur gevaarlijke stoffen naar het incident. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Ubarsberg wordt volgend jaar gehouden op een terrein aan de Kolmonterweg, tussen de voetbalvelden en een camping. Al werd in eerste instantie gekeken naar een andere plek, vertelt voorzitter.
1: Qua bereikbaarheid had de Bergse Weg wat ons betreft de voorkeur. Maar daar loopt een hoogspanningsmast van Tennet. Tennet heeft aangegeven daar geen medewerking aan te verlenen. Ja. Die veiligheidszone is heilig. Dat betekent dat wij qua Schootsveld op Ubarsberg maar één andere locatie hebben. Ja. En dat is het terrein van het Zeddel.
0: Het OLS is volgend jaar op 4 juli. Ubarsberg mag het organiseren nadat het dit jaar zelf in Melik de NUM won. De synagoge in Heerlen krijgt weer een eigen ingang. Het voormalige Joodse gebedshuis ligt al sinds de jaren 80 ingesloten en is op dit moment alleen bereikbaar via een bovenwoning. De gemeente en woningcorporatie Weller kopen het winkelpand dat de ingang naar de synagoge blokkeert. Op die manier komt er ruimte voor een nieuwe entree, die moet volgend jaar klaar zijn. Een coalitie van Joodse organisaties, culturele instellingen, onderwijspartners en de provincie zijn inmiddels bezig met een nieuwe invulling voor het gebouw. En wie op dit moment met pech langs de weg staat, heeft dubbel pech. De wegenwacht staakt. De Limburgse ANWB-monteurs voeren actie voor een betere cao. Ze willen een betere balans tussen werk en privé. De actievoerders hebben zich verzameld bij tankstation Kruisberg aan de A2 bij Meersen en Hoogvonderen aan de A73 bij Roermond. De staking duurt tot 2 uur, daarna worden pechgevallen weer op weg geholpen.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Het gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Een man uit Weert is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeval in een woning aan de Blekerstraat. Volgens de brandweer ging het mis omdat tijdens het koken de vlam uitging, maar het gas open bleef staan. De Weertenaar van 34 kwam daardoor uiteindelijk te overlijden. Hoe dat precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De brandweer stuurde een adviseur gevaarlijke stoffen naar het incident. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Ubarsberg wordt volgend jaar gehouden op een terrein aan de Kolmonterweg tussen de voetbalvelden en een camping. Al werd in eerste instantie gekeken naar een andere plek, vertelt voorzitter.
1: Qua bereikbaarheid had de Bergse Weg wat ons betreft de voorkeur. Maar daar loopt een hoogspanningsmast van Tennet. Tennet heeft aangegeven daar geen medewerking aan te verlenen. Ja. Die veiligheidszone is heilig. Dat betekent dat wij qua schootsveld op Ubarsberg maar één andere locatie hebben. Ja. En dat is het terrein van het Zeddelef.
0: Het OLS is volgend jaar op 4 juli. Ubarsberg mag het organiseren nadat het dit jaar zelf in Melik de NUM won. De synagoge in Heerlen krijgt weer een eigen ingang. Het voormalige Joodse gebedshuis ligt al sinds de jaren 80 ingesloten en is op dit moment alleen bereikbaar via een bovenwoning. De gemeente en woningcorporatie Weller kopen het winkelpand dat de ingang naar de synagoge blokkeert. Op die manier komt er ruimte voor een nieuwe entree, die moet volgend jaar klaar zijn. Een coalitie van Joodse organisaties, culturele instellingen, onderwijspartners en de provincie zijn inmiddels bezig met een nieuwe invulling voor het gebouw. En wie op dit moment met pech langs de weg staat, heeft dubbel pech. De wegenwacht staakt. De Limburgse ANWB-monteurs voeren actie voor een betere cao. Ze willen een betere balans tussen werk en privé. De actievoerders hebben zich verzameld bij tankstation Kruisberg aan de A2 bij Meersen en Hoogvonderen aan de A73 bij Roermond. De staking duurt tot 2 uur, daarna worden pechgevallen weer op weg geholpen.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

puim lieken te zinken, soppige natte grond. De wind speelde onrustig met afgebroken tek. Gezichten buigen zich diep, gegroefd door regen en tiet. En het weer liet zijn depressie op deze plek. Ganse dagen een grieze sluieren met hoes. Wind wandelt boete met baas en hond. Goed onder de dekens en lekker warm in bed. Boete niks verloren. Nee, het gezond. Rimpels van de herfst die blieven. Voor eeuwig en altijd bemind. Het zal misschien een beetje slieten. Maar aan die dingen raak ik nooit gewend. Rimpels van de herfst die branden en merken wat er wordt beleefd. En niemand zal ontkennen dat ze altijd in ons verder leeft. In mij verder leeft.

kaas ging aan dicht trekken. Wortels verloren grip en een veel te vroege winter. Vrouwt ze kapot. Meist is gezag, de duwt je voor zijn plek. Familie, vrienden, kennis, heb geduld. Het leven gaat verder, want het kan niet blijven stoom. En ik zing een lied.

die dingen raak ik nooit gewend. Rimpels van de herfst die branden en merken wat al lucht beleeft. En niemand zal ontkennen dat ze altijd in ons verder leeft. In mij.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwegstraat 2 in Panningen.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1.000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor €10,9 miljoen. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd €21,5 miljoen voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Een man uit de Weert is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeval in een woning aan de Blekerstraat. Volgens de brandweer ging het mis omdat tijdens het koken de vlam uitging, maar het gas open bleef staan. De Weertenaar van 34 kwam daardoor uiteindelijk te overlijden. Hoe dat precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De brandweer stuurde een adviseur gevaarlijke stoffen naar het incident. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Ubarsberg wordt volgend jaar gehouden op een terrein aan de Kolmonterweg, tussen de voetbalvelden en een camping. Al werd in eerste instantie gekeken naar een andere plek, vertelt voorzitter.
1: Qua bereikbaarheid had de Bergsteweg wat ons betreft de voorkeur. Maar daar loopt een hoogspanningsmast van Tennet. Tennet heeft aangegeven daar geen medewerking aan te verlenen. Ja. Die veiligheidszone is heilig. Dat betekent dat wij qua schootsveld op Ubarsberg maar één andere locatie hebben. Ja. En dat is het terrein van het Zeddelen.
0: Het OLS is volgend jaar op 4 juli. Ubarsberg mag het organiseren nadat het dit jaar zelf in Melik de NUM won. De synagoge in Heerlen krijgt weer een eigen ingang. Het voormalige Joodse gebedshuis ligt al sinds de jaren 80 ingesloten en is

0: dit moment alleen bereikbaar via een bovenwoning. De gemeente en woningcorporatie Weller kopen het winkelpand dat de ingang naar de synagoge blokkeert. Op die manier komt er ruimte voor een nieuwe entree, die moet volgend jaar klaar zijn. Een coalitie van Joodse organisaties, culturele instellingen, onderwijspartners en de provincie zijn inmiddels bezig met een nieuwe invulling voor het gebouw. En wie op dit moment met pech langs de weg staat, heeft dubbel pech. De wegenwacht staakt. De Limburgse ANWB-monteurs voeren actie voor een betere cao. Ze willen een betere balans tussen werk en privé. De actievoerders hebben zich verzameld bij tankstation Kruisberg aan de A2 bij Meersen en Hoogvonderen aan de A73 bij Roermond. De staking duurt tot 2 uur, daarna worden pechgevallen weer op weg geholpen.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO en NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Een man uit de Weert is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeval in een woning aan de Blekerstraat. Volgens de brandweer ging het mis omdat tijdens het koken de vlam uitging, maar het gas open bleef staan. De Weertenaar van 34 kwam daardoor uiteindelijk te overlijden. Hoe dat precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De brandweer stuurde een adviseur gevaarlijke stoffen naar het incident. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Ubarsberg wordt volgend jaar gehouden op een terrein aan de Kolmonterweg, tussen de voetbalvelden en een camping. Al werd in eerste instantie gekeken naar een andere plek, vertelt voorzitter.
1: Qua bereikbaarheid had de Bergse Weg wat ons betreft de voorkeur. Maar daar loopt een hoogspanningsmast van Tennet. Tennet heeft aangegeven daar geen medewerking aan te verlenen. Ja. Die veiligheidszone is heilig. Dat betekent dat wij qua schootsveld op Ubarsberg maar één andere locatie hebben. Ja. En dat is het terrein van het Zetterlef.
0: Het OLS is volgend jaar op 4 juli. Ubarsberg mag het organiseren nadat het dit jaar zelf in Melik de NUM won. De synagoge in Heerlen krijgt weer een eigen ingang. Het voormalige Joodse gebedshuis ligt al sinds de jaren 80 ingesloten en is op dit moment alleen bereikbaar via een bovenwoning. De gemeente en woningcorporatie Weller kopen het winkelpand dat de ingang naar de synagoge blokkeert. Op die manier komt er ruimte voor een nieuwe entree, die moet volgend jaar klaar zijn. Een coalitie van Joodse organisaties, culturele instellingen, onderwijspartners en de provincie zijn inmiddels bezig met een nieuwe invulling voor het gebouw. En wie op dit moment met pech langs de weg staat, heeft dubbel pech. De wegenwacht staakt. De Limburgse ANWB-monteurs voeren actie voor een betere cao. Ze willen een betere balans tussen werk en privé. De actievoerders hebben zich verzameld bij tankstation Kruisberg aan de A2 bij Meersen en Hoogvonderen aan de A73 bij Roermond. De staking duurt tot 2 uur, daarna worden pechgevallen weer op weg geholpen.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM.

0: Nokian Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog één persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
1: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in
0: strijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
1: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
0: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Goedenavond, beste luisteraars. Ja, er is namelijk helemaal in de studio's van Omroep PNM. De Boer op, de Biolang, lekker Limburgzalige muziek en, niet te vergeten, een hoop informatie uit de agrarische sector. Straks in het tweede oor gaan we ook even kijken naar het weer. En dat doen we natuurlijk met onze lei. En die gaat het vertellen of we die lekkere temperaturen die we nu hebben, of we die wel een beetje aan blijven gooien. Want we zitten eigenlijk toch wel helemaal in die wisseling. Hè. September, oktober, het gaat eigenlijk alle kanten op. En we hebben al wel in feite al neergezet dat mensen toch meer toes blijven. Dat ze meer op het terras toes gaan zitten. Omdat natuurlijk die hoge diesel- en benzineprijzen, dat we de auto daardoor gaat meer laten staan. Kans terug natuurlijk om ook lekker naar de radio te luisteren. En dat kan op dit moment natuurlijk heel goed hier naar de Boer op. En dat doen we gelijk met Sergeant's Pepper project. Ik keek straks naar de log en ik zocht een luchtballon vliegen. Ik denk, wat zouden die mensen nou denken die in zo'n luchtballon zitten en die zo naar die kleine pupjes op de grond kan kijken. Wat zouden die denken? Maar wat denken wij ervan? Misschien die log wel helemaal vol druimen. Dit is de Boer op.

nummer wordt dan helemaal vertolkt door Sef Berkens. En ja, Sef heeft dat natuurlijk van Twan Wintjes gekregen. Het ganse Sgt. Pepper project waar zo'n beetje op gaat sinds de zomerparkfeest. Hè. En allemaal die Beatles-nummers helemaal omgeschreven in het Vaanloos dialect. En ja, dan kreeg ze zo gaat. Die druimen, die moest natuurlijk nog blijven leven. En ja, natuurlijk moest wel niet te hoog gaan druimen. Niet te hoog gaan springen eigenlijk. Want dan kan ze nog wel eens heel diep gewoon vallen.

0: Lex Uiting samen met de jongens van de Trekzak en hebben we Bart Storke en natuurlijk de Trent van Enkevoort. Het is vliegen en bevallen, maar dat kreeg ze natuurlijk als ze toch heel helgeest druimen en dat ze van alles kent en dan denkt ze van oh dat doe ik wel even, maar ja, dat kan ze nog wel eens helemaal goed ongeroet gewoon. We moeten oppassen nu als we de koe en de geiten nog boete hebben lopen, want die hebben kans dat ze huidproblemen kunnen krijgen, dus dat ze in de vacht jeuk kunnen krijgen, maar ook bijvoorbeeld dat ze gans roet weer. Dat er een komt eigenlijk door een schimmel. Het lijkt wel een beetje dat ze eigenlijk een soort verbrandingsverschijnselen krijgen. Zoals een rode neus of korsten op de uiers. Het is gewoon eigenlijk net als ze verbrand zien. En ja, dat wil ze gewoon niet hebben. Het komt door een schimmeltje met een heel duur woord. Heet dat fotosensibilatie. En dat wil eigenlijk zeggen dat er een of ander stofje vrijkomt op de huid. En het reageert op de zon. Als zo die zon, wie we nu lekker die instraling hebben, ja, dan kan dat stofje een giftige stof weren, wat weer irriteert op de huid. Met name de lichtere koe, dus beesten met een lichtere huidsoort, die hebben er het meer last van. Mensen kunnen het ook bij gevoer komen, dus pas op als ze op het gras gaan liggen en dan hebben ze het gras al heel lang nummer gemijd, dat er toch allemaal wat dood gras tussen zit. Toen kan de schimmel zich helemaal in nestelen en dan is het natuurlijk gelijk dat hij die giftige stof gaat produceren. Voor degenen die het echt willen weten, de Picomus carterus, dat is eigenlijk het schimmeltje wat eigenlijk de grote boosdoener is die giftige stoffen aanmaakt, waar we dan huidproblemen met kunnen krijgen. Vroeger was het gras toch eigenlijk heel en heel anders.
1: In het gras van de wei.

Nou, we hopen dat dat witte kleed nog niet komt. Kenny en Linda Zijlmans. Trouwens, een eigen opname van Omroep PNM. Tijdens het PNM Hoes, natuurlijk in 2018. We gaan nog niet ervan uit dat we toch al sneeuw zullen krijgen. Nee, we zitten nog lekker in die Indian summer sferen. En zo blijven we ook nog lekker zitten. Vroeger was dat ook natuurlijk wel met het gras heel anders, hè?

Ja, ja, ik weet. De weegtijd is groot, maar ik wil niet bewegen. Het hart pompt het bloot, de oien zijn organen. Gans langzaam zonder stress leef ik lang en gezond. Het niet van nuttig, voor de hand en de mond. Heb de kop altijd vrij, voor creativiteit. Ik wil een dikke boeg en ik hoef geen dieet. Sport geeft plezier, maar het moet wel lollig blijven. Ik zit ook op Tinder om de liefde te bedrijven.

Zet Hildek in Café de Vogelstruis en al de Vogelstruis in Maastricht. En dan hebben we de Roger Villebois. Trouwens, had het dan wel over dat hij niet van sokker is. Maar wisten we dat we aan de vuurhoven stonden van de sokkertax die er eigenlijk aan zit te komen? Oftewel, de belasting op de sokker. En ja, dat ga je dus eigenlijk allemaal wel treffen. Alleen, ja, we zien Nederland niet zien als we natuurlijk verschillende bureaus alweer gevraagd hebben van reken dat is goed, wat ga je dan allemaal doen en wat ga je dan allemaal opbrengen. Ze hebben eigenlijk al een beetje uitgeteld dat Nederlanders dadelijk, of nu eigenlijk al, voor 2,1 miljard aan euro's doen in het boeteland, zoals in Duitsland en in België.

Ik nog meer massaal richting het boeteland gewoon en door natuurlijk allemaal de sokken gaan kopen. Levert dan wel een gigantisch groot gat op voor de Nederlandse schatkist. Want ja, de tax zit dan eigenlijk richting Pruisigheid of richting Belsigheid. Ja, die komt niet in zijn eigen schatkist terecht. En zo snijden we ons weer dan weer helemaal in de vingers.

Het is eigenlijk een festival der Liebe, maar onze zanger, onze tenor. Natuurlijk, Ben Verdelle, die heeft er natuurlijk zijn eigen parodie op gemaakt. En hij durft die kleine sokkerkrumeltjes, die ze natuurlijk eigenlijk wordt eigenlijk de sokkertaks opkomt. Maar die we natuurlijk altijd bij een geboorte willen gebruiken. En ja, als er ergens een geboorte is, dan is er natuurlijk ook wel heel snel het zaakje ronk. Wie een lopend veurke, wordt er dan verteld, waar weer ergens een nieuw kindje is gekomen.

Vol passie presenteert hij natuurlijk altijd wel zijn verhaal. Onze Lor Rutte, en ja, die kan hij over van alles en nog wat zingen. En geef hem een paar woordjes en hij gaat dan denken. En dan het is zo weer iets helemaal kloor. Een op de 6 medewerkers in de landen tuinbouw heeft wel eens overwogen om tegen de baas te zeggen... Ja, de hebaas, helaas. Dat wil zeggen, dus ik kon allemaal werk zoeken. Terwijl dat eigenlijk landelijk 1 op de 3 is. Alle werknemers die we hebben, die zeggen 1 op de 3 is. U gaat van, nou, we willen allemaal werk. Met name in de horeca speelt het heel erg dat de medewerkers eigenlijk ontevreden zien over hun werk. En dat ze dan toch willen gaan zoeken naar ander werk. In de landbouw is het dan dus 1 op de 6. En ja, ze zien ook allemaal helemaal bevlogen met het bedrijf. En ze hebben ook echt allemaal gezegd van, ja, dat is mijn passie. Daar wil ik ook gewoon lekker in werken. Door in tegen dat we zo'n sterke binding hebben als werknemers richting de landbouw, wil ook wel zeggen dat we het minder cursussen door volgen. Terwijl dat landelijk eigenlijk toch wel een beetje voor de helft van de medewerkers, dat die dan toch wel een cursus erbij gaan pakken. En dan ook nog een groot puntje. De mensen die in de landbouw werken, ja, die hebben ook veel minder last van een burn-out eigenlijk. Die klachten die komen er ook bijna niet voor. Dus toch is het ziekteverzuim toch ook wel een stukje minder door een burn-out. Landbouwmedewerkers beschikken natuurlijk ook nog over heel veel kwaliteiten die ze ook op andere dingen in kunnen zetten. Zoals dingen zijn zelfstandige beslissingen kunnen nemen, het veilig werken, ervaring met machines, dingen de technische kennis en heel snel handelen bij dingen die in een keer plotsklaps gebeuren, zodat het toch wel vergoed moet blijven gewoon. Eigenlijk komen ze er best wel heel goed uit, eigenlijk allemaal de medewerkers die in de land- en tuinbouw werken. Een pluimpje eigenlijk voor allemaal.

Marleen Rutte, ja, en de geelpoot horen naar. Ik denk, nu hoor ik de mensen allemaal denken van... Peter, wat ze nu in godsnaam over? Ja, het heeft een nieuwe naam gekregen. We hebben hem eigenlijk altijd betiteld als de Aziatische horen naar. Maar officieel het nu in Nederland de geelpoot horen naar. Is eigenlijk een andere naam voor hetzelfde beertje. Alleen, ja, ik wil het een beetje beter beschreven... dat hij gewoon gele zuksjes aan heeft. Het is gewoon een grote wespachtige, de horen naar. En ja... Hij kan best wel gevaarlijk zien. En vooral nu in deze tijd van het jaar... want de bleetjes beginnen van de bomen af te vallen... betekent dus ook dat de nesten die ze hebben... die hangen helemaal hoog boven in een boom... dat die ook mee eens in bleer kunnen vallen. En ja, een horenaar die reageert op bewegingen, trillingen, geluid... en daar heeft hij zich van... als je dan weer mee in de buurt komt in mijn nest... dan ga ik ook gemeen weren. Dan ga ik gewoon het zaakje aanvallen. Bijvoorbeeld als ze dan met een graasmaaier reageert... of met een bosmaaier... ja, dan hebben die zich van, hey, ik denk toch dat ik eens even moet verdedigen tegen de Graasmeijer. En dat zich dat het toevallig achterlups, ja, dan heb je wel een probleem, want dan heb je al een keer helemaal gestoken. Zorg er altijd voor dat ze even goed kieks van, ligt er ergens geen nest of gaat, dat ze dus zeker niet zo'n nest kapot houdt, want dan heb ze de poppen helemaal aan dansen, want dan komen alle werksters komen achter je gaan en die mijnen dan dat ze zich moeten verdedigen, want die moeten natuurlijk die koningin die in het nest zit helemaal beschermen. Ook zorg dat er rottende appels en peren die in blier vallen, zorg dat die ook even gauw opgeruimd weren, zodat er ook geen horenaars aan kunnen komen. En dan is ze eigenlijk al heel goed bezig. Heb ze dan heel veel lef, en dus is dadelijk in oktober nog eens een horenaar rondkroepen, zo'n geelpoot horenaar, dan heb ze kans dat er toch een koningin is, die zich ergens in de wintersloop wil gaan zetten. Wat ze dan het beste kan doen, is gewoon die koningin proberen te vangen, en dan die in een diepvries te leggen, zodat ze die grote wintersloop kan gaan gooien, en dat ze dit volgend jaar gaan die nestje in gaan maken.

Doe even smik betoverd, oftewel de Schintaler. Komende week, dan hebben we natuurlijk 3 tot en met 10 oktober, zien we eigenlijk met de week van ons eten zien we bezig. We willen eigenlijk de Nederlanders weer een beetje bekendmaken van, hé, hey, we kunnen wel zitten eigenlijk vanavond. LRTB heeft er ook gezegd, we willen die campagne ook wel een beetje mee ontermen. En we willen eigenlijk de mensen ook gewoon een beetje bewuster van maken van, hé, hey, het eten, dat is niet zo vanzelfsprekend, dat we iedere avond wat op den teller hebben liggen, maar er moet ook heel erg lang gewerkt weer. Maar denk ook, alles wat erachter zit, allemaal de kernkwaliteiten, zoals het heel netjes zit. Hoe wat een duur woord eigenlijk, kernkwaliteiten. Maar bijvoorbeeld de gezondheid, duurzaamheid, economie, innovatie. Allemaal die verbindingen die boeren tussen de burgers kunnen maken. En met name ook van laten zien van wie het voedsel eigenlijk netjes geproduceerd wordt. En wat we er eigenlijk allemaal voor moeten doen. Dat het veilig gebeurt, dat het innovatief gebeurt. Nou, dat laten ze allemaal zien en de mensen er ook gewoon een heel beetje bewust van maken. Landelijke tv zal er ook aandacht aan schenken. Maar ook bijvoorbeeld, we hebben themadagen. Bijvoorbeeld de werk die gaat met verschillende partijen bij elkaar brengen. Met name de boeren en tuinders, verwerkers, onderwijs, overheden, bedrijven en natuurlijk de consumenten. Maar die thema's die we ook hebben. Bijvoorbeeld, we hebben een biomondig. We hebben een aardappeldinsdag. Nou, zo hebben we een groentendag op de woensdag. Vroeger waren eigenlijk de worstendag. Nu wordt het de groentendag. Op de woensdag. En zo hebben we eigenlijk elke dag wel een speciale invulling erop. Natuurlijk kun je dat allemaal volgen, ook via de LTB, maar ook via de landelijke radio en televisie zal er ook natuurlijk wel heel veel aandacht aan geschonken worden. Dus, 3 tot en met 10 oktober, denk dan aan eens een keer aan ons eten en wat er eigenlijk wel gewoon op die Nintendo ligt, hoe dat eigenlijk vanavond komt, gang thuis even nadenken en dan zie je toch wel dat we best beter in Limburg kunnen blijven zitten dan.

Wij vertrekken gewoon naar Tai Tai, oftewel John en John. Samen waren ze met Joe aan het fietsen. En ja, wat er met Joe gebeurde, dat hebben ze eigenlijk wel helemaal in dat nummer helemaal besproken. Wil je gewoon eens opmaken voor de boodschap het wereldnieuws? En natuurlijk doen we dat met de jongens van de Maaskapel. Mensen, dit is de Gassenpolka. Tot zo!

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
1: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
2: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
1: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
0: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien," stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp vlak bij de grens met Tibet waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
1: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
0: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: De donderdagavondexpress vertrekt nu vanaf station PNM.
1: Een hele goede avond. De donderdagavondexpress die gaat weer beginnen. Dus donderdagavond. Hey, we hebben al oktober. Jongens. Stoptober. Inderdaad. 2026 op de kalender. En dat wil zeggen, ook deze maand de donderdagavondexpress bij Omroep PNM. Mijn naam is Antonio, jouw machinist van vanavond. En leuk dat jij ook weer luistert en gekluisterd zit aan jouw radiotoestelletje. Ik ben natuurlijk weer Peter, 2 uur lang de boer op. Ja, 2 uurtje had hij zijn stem kwijt volgens mij hoor. Ik weet niet hoe het zat, maar in ieder geval Peter, hartstikke bedankt voor jouw bijdrage aan dit radiostation. Hé, wat gaan we doen in dit 2 uur durende programma? Over een paar minuten hebben we weer live muziek. Rond de klok van 9:30 heb ik jouw hulp nodig, want dan heb ik tijd ingeruimd voor een verzoekplaat. Als je denkt van, hé, ik weet nog een leuk plaatje, die hoor ik graag op de radio dadelijk. Laat hem even weten, dat kan via App de DJ en dat kun je vinden in de gratis PNM-app of gewoon op de website van Omroep PNM. Hè. Maar je kunt gewoon bellen naar de studio. Ik noem over een minuutje of 20 het telefoonnummer van de studio. Kun je bellen, krijg je mij aan de telefoon en noteer ik jouw verzoekplaatjes. Dan rond de klok van 9:45, dan ga ik eens even kijken wie er vandaag allemaal jarig zijn. En dan heb ik het eigenlijk over de bekende Nederlanders, de bekende wereldburgers. Want ja, ook die zijn af en toe jarig. En dan, als ze dan nog kunnen zingen, dan draai ik meteen een plaatje van hun. Verder natuurlijk heel veel leuke muziek. De eerste herkende je waarschijnlijk al. U2 en Sunday Bloody Sunday. De openingsplaat van vandaag. En als je een eerste plaat gehad hebt, dan is er al gewoon een tweede plaat, hè? Hier is Charlie Puth en How Long?

Yeah. Hey, Charlie Putt op de radio in de Donderdagavond Express. Hey, we gaan live muziek draaien in de Donderdagavond Express. Hè. Het eerste uurtje is dat unplugged. En vandaag heb ik weer eens een keer gekozen voor Brian Setzer. Hij zat ooit bij de Stray Cats en bewees dat hij ook zonder die andere collega's het ook nog heel goed kon. Alhoewel, hij nodigde dan wel af en toe wat mede-muzikanten uit. Speel natuurlijk dan ook weer een paar hits van de Stray Cats. Zoals bijvoorbeeld Runaway Boys en de Stray Cats Trot. Nou, die laatste, daar hebben we een opname van. Hij speelde dat in Club Cheetah in Japan in 1993 en dan nu live in de Donderdagavond Express. Brian Setzer en his band en de Stray Cats Trot.

Rock and roll on the radio. Brian Setzer en de Stray Cat Strut live en unplugged. En in het volgende uurtje hebben we meer live muziek in de Donderdagavond Express.

We gaan hier wel wat anders doen. Ik weet al wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig. Wees voorzichtig met de chocolademelk. Wat zeg je, Jan? Ja, jongen, ik zal je denken. Ja. En rij voorzichtig naar huis, blokkenpiloten. En maar hopen

beetje een parodie van de disco destijds. 1983 schrijven we en ja, of ze het er helemaal mee eens was met het liedje, dat is me niet helemaal bekend. Het was gewoon een persiflage van de hits die destijds allemaal uitgebracht waren. Het was een redelijke lange versie. Volgens mij duurde het een minuutje of 6-7, ja. In de disco dus van de formatie Noodweer. Het stond op het album Rotterdam, bijvoorbeeld. Er zat er nog eentje voor. En dat was volgens mij van Donna Summer. Een liedje geschreven door Benny Manilo. Hij was ook degene die het als eerste opnam. Maar Donna Summer die hoorde het en die maakte daar een knijterd van een grote hit van in 1971. Could it be magic? Over hits gesproken, gaan we even door naar 2026. Het jaar van Ella Langley. En ja, ik vind dat we heel lang moeten wachten tot het liedje op nummer 1 staat. Afgelopen week nummer 5 volgens mij. En het wil me niet lukken om die Die Die, die we ondertussen al kots moe zijn, van de troon te stoten. Wat mij betreft is deze toch weer een stuk beter, een stuk leuker. Daarom draai ik hem nog een keertje hier in de Donderdagavond Express. Voor alle cowboys en cowgirls, hier is Ella Langley en Choosing Texas. Ride on, ride on, ride on.

0: steden. Ella Langley, hè? Dat zo klinkt een lekkere plaat. Just when I thought I got in a fall in love with Tennessee. Choosing Texas. Als je denkt van nou, leuke plaat, ik weet er nog wel een paar. Laat hem wel even weten, kort en bondig. Wat wil jij dadelijk horen op de radio? En ja, dit is je kans. Vraag je eigen favoriete plaat aan. Bel naar de studio. Telefoonnummer.
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat. Bel naar de studio voor je favoriete plaat. Telefoon 077 30 66 33 3. De verzoekplaat.
0: Inderdaad, bel gewoon naar de studio voor je eigen favoriete plaat. Draai ik ondertussen een oudje uit de jaren 60 van de band van Jan Akkerman en dergelijke. The Hunters. Russian Spy and I, 60 jaar geleden was de grote hit. Jij belt naar de studio voor je eigen favoriete plaat. Tot zo. Krijg van mij 3 minuten.

0: Yep. Russian Spy Line van de Hunters uit de jaren 60, sterker nog uit 1966. Ondertussen heb je weer kunnen bellen voor je eigen favoriete plaat. Dus tijd voor verzoekplaatjes.
1: Tijd voor een verzoekje.
0: Inderdaad, half tien geweest. Zo, ik lig er weer een beetje achter op schema. Komt door die lange plaatjes natuurlijk. Freddy belde net op en zegt van... Antonio, kun je van mij de Grand Funk Railroad draaien met Time Machine? Maar natuurlijk, Dre, speciaal voor jou op de radio.

0: The Time Machine op de radio, dankzij een belletje van Dre. Dre, hartstikke bedankt voor de Grand Funk Railroad. Dan kreeg ik nog een appje van Wilma. Wilma zegt, Antonio, kun je van mij Boney M draaien? Want die draai jij te weinig. Oké, Wilma. Wilma die zegt van, kun je van mij Freeze aan Marbaker, put your hands in the air, give me all your money draaien. Oftewel, Marbaker. Nou, natuurlijk, Wilma. Speciaal voor jou, Boney M op de radio. Dadelijk ga ik eens even kijken wie er vandaag aan mijn jarig zijn.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: Ja, Ma Baker van Boonie M op de radio. Tijd voor de jarige.
1: Hey Antonio, wie is er vandaag eigenlijk jarig?
0: Ja, ik zal mijn verjaardagskalender er even bij pakken. Eens kijken, wie is er vandaag eigenlijk jarig? Wouter Poels. Wout Poels is jarig, de Nederlands wielrenner. Wout is 39 jaar geworden vandaag. Dan is Kilian van der Meij vandaag jarig. Kim Lian is vandaag 46 jaar geworden. Dan Randy Quaid, de Amerikaanse acteur, is vandaag 76 jaar geworden. En onze vriend André Rieu, luistert ook altijd naar ons programma, is vandaag 77 jaar geworden. En weet je wie vandaag ook jarig is? Julie Andrews, ja. Weet je wel, actrice, zangeres, musicalster, schrijfster van kinderboeken. Ze kent alles, hè. Julie Andrews is vandaag 91 jaar geworden. Ik denk, nou, dat zijn veel kaarsjes op de taart. Daar ga ik een plaatje van draaien. Ja, je weet het, hè. Ze deed mee met The Sound of Music. En dan is de keuze reuze. Do, re, mi kun je draaien. Je kunt Edelweiss draaien. Edelweiss. Maar ik heb gekozen voor My Favorite Things. Hier is Julie Andrews, 91 jaar.
2: Raindrops on roses and whiskers on kittens. Bright copper kettles and

Ja, ze is vandaag 91 jaar geworden. Julie Andrews, proficiat met je verjaardag. We zijn bijna aan de tijd zijn van 10 uur. De twee plaatjes te gaan. Eentje ervan is You Can Lose in the News. En hip, hip, hip to be square.

0: En hit the B-square. Jubeloos in de nieuws op de radio. Het is 5:10, ik ga het koffie zetten en ben zo meteen terug aan de andere kant van het nieuws. Met de Donderdagavond Express deel 2. Dus blijf luisteren, blijf kijken naar jouw radio toestelletje. En ik zie je dadelijk terug voor deel 2.
1: Donderdagavond Express.
2: Disco. It ain't no country club either.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Dames stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
1: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
0: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De donderdagavondexpress vertrekt nu vanaf station PNM.
1: De cursus tellen op de radio. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Chloe Estefan en de Miami Sound Machine openen het tweede uurtje van de donderdagavondexpress. Wat gaan we doen in de tweede uurtje? Natuurlijk weer zeker leuke muziek draaien tot 11 uur vanavond. Met onder andere over een paar minuten weer live muziek. Rond de klok van 10:30 heb ik weer verzoekplaatjes ingeruimd. Tenminste, als jij laat weten wat jij graag wilt horen. Hè? Anders dan gaat het niet lukken. De lijnen zijn weer geopend. Je kunt weer je favoriete lijstje doorgeven. Of in ieder geval je favoriete plaatje. Je verzoekplaat, denk er rustig over na en laat het me weten. Dat kan via App de DJ, dat kan ook gewoon via de telefoon. Gewoon bellen naar de studio. Ik ga over een 20 minuten weer een telefoonnummer noemen. Kun je dat bellen en dan komt alles goed. Dan rond de klok van 10:45 muziek uit de regio. Ik ga weer een liedje draaien in het dialect. Dat wil ik jou laten horen en dat is meestal wel best wel de moeite waard hoor. Ik zet me eigenlijk een beetje de weersverwachting van de komende dagen te bekijken. Nou, vandaag viel het me eigenlijk wel mee, want ze hadden toch wel wat regen voorspeld. Maar dat is eigenlijk volgens mij alleen maar vannacht gevallen. Gisteren hadden we natuurlijk schitterend weer. En de komende dagen, het komend weekend, 22, 20 graden en droog. Zondag misschien wel een zonnetje erbij. De nachttemperatuur die varieert tussen de 10 en de 13 graden. Dus geen slecht weer voor oktober, hè? Voor het begin van de oktober. We zitten toch in de herfst, hè? Hey, tot zover het weerbericht van de regio Pele Maas en omstreken. We gaan muziek draaien. Hier zijn de Imagine Dragons en On Top of the World.

heb geprobeerd mee te klappen, maar nee, dat gaan we toch maar niet doen. Imagine Dragons op de radio aan Top of the World. Het wordt tijd voor live muziek. Ook in het tweede uurtje live muziek in het Donderdagavond Express. En natuurlijk is alles ingeplucht en wel. We gaan naar 1978 en wel op 29 oktober 1978. Toen stond in het Sydney Harbour Theatre in Australië. Volgens mij voor die dingetjes. Op de stoep. Thin Lizzy speelde diverse liedjes. Grote hits. Bekende liedjes. En wat minder bekende. Maar natuurlijk ook die ene grote knijter. The Boys Are Back in Town. En je raadt het al, hè? Die laatste plaat gaan we draaien. Uit 1978 live. Thin Lizzy. Zo, daar word je eens even lekker wakker van. En je mag meezingen. The Boys Are Back in Town.

0: Thin Lizzy. Live. Met natuurlijk zanger en bassist Phil Lynott. En volgende week. Oh, meer live muziek in de Donderdagavond Express, hè?
1: Dat je luistert.
0: Zeker leuk dat je luistert. Ik had straks al een beetje het weerbericht verteld. Eigenlijk geen regen voorlopig. Behalve op de radio.

0: Cyprus.
1: Rood is al lang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

Ja, vandaag is rood de kleur van de liefde. De kleur tussen jou en mij. Remmelarij van de bovenste plank. Natuurlijk door John Eubank geschreven. Gecomponeerd. En uitgevoerd door Marco Borsato. Het stond op het nummer Symphonica in Rosso. En het werd uitgebracht in 2006. Dus dat is alweer 20 jaar geleden. Grote nummer 1 hit in Nederland. En ook in Vlaanderen. Het was niet zijn eerste nummer 1 hit. Volgens mij had hij er al een paar eerder gehad. Natuurlijk kennen we nog De Meeste Dromen Zijn Bedrog. Er zat nog een plaatje voor. Die was wat ouder. Het werd in 1969 uitgebracht en opgenomen. Het was niet zijn eerste nummer 1 hit. Volgens mij had hij er al een paar eerder gehad. Natuurlijk kennen we nog De Meeste Dromen Zijn Bedrog. Er zat nog een plaatje voor. Die was wat ouder. Het werd in 1969 uitgebracht en opgenomen. En in 1970...

mensen hadden al diverse mensen gevraagd. En die zeiden, nee, doen we niet. Nee, doen we niet. En toen kwam BJ Thomas in de picture. En die zei, oké, doe ik al. Die hadden al een paar keer het opgenomen. En Bagrack en David, die vonden het helemaal niks. Uiteindelijk is er dan toch een versie die de film haalde, laat het zo zeggen. En het verhaal wil dat hij daarna nog een keer B.G. Thomas had het nog een keertje opgenomen. En dat werd dan de single. Maar uiteindelijk is het toch een knijter van een hit geworden. Raindrops keep falling on my head. Hey, gaan we eens even kijken naar de top 40 van dit moment. Ik had het al over de country music in het eerste uurtje. En country is helemaal heet en hip en dergelijke. De grote sterren die nemen allemaal country platen op. En onze eigen Dewey Bob, die doet dat ook. Hè? Die zit al jaren in de country hoek. Pas terug van Amerika. En nu weer in Nederland scoort hij zomaar een top 40 hit. Hè? Met No To Self. De laatste nieuwe van Douwe Bob. Dadelijk tijd voor verzoekplaatjes.

0: 66 33 3. Verzoekplaat.
1: Inderdaad, hoogste tijd voor verzoekplaatjes. Jij denkt er rustig even over na. Wat wil jij eigenlijk horen op de radio? En dan, dan draai ik gewoon een oude plaat uit de jaren 60 van de Alan Price set. Laat hem even weten. Wat is jouw verzoekplaatje?

0: Note to Self. Als je denkt, nou, dat vind ik wel een leuke plaat. Ik weet ook nog wel een leuk plaatje. Laat hem wel even weten. Wat wil jij eigenlijk horen op de radio?
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat. Bel naar de studio voor je favoriete plaat. Telefoon 077.

Ik dacht dat dit de originele was. I Put a Spell on You van de Alan Pass, of de Alan Price set uit 1966. Maar nee. Screaming Jay Hawkins die had eigenlijk het originele in 1956 al. En Creedence Clearwater Revival die kwam 2 jaar na Alan Price set. Zo, hey, ondertussen zijn er weer mensen die gebeld hebben op de late tijdstip. Dus, verzoekplaatjes.

0: Erik die belde al op tijd in het... Nou, volgens mij was het nog steeds het eerste uurtje. Erik die zegt van... Hey Antonio, wil je nog een plaatje draaien? Heel iets anders voor Simon & Garfunkel. Die wil hij horen op de radio. En Erik dacht aan een El Condor Pasa. Oftewel, If I Could. Erik, deze is voor jou. Het rustmomentje. Van de donderdag.
1: Verzoekje.

Simon & Garfunkel en El Condor Pasa op de radio. Dankzij een belletje van Erik. Erik, hartstikke bedankt voor jouw plaatje en voor jouw belletje. Dre die belde ook op. Hij zegt van, kun je van mij die Outlaws draaien met Freeborn Man? Of dat kan? Jazeker, we hebben hem ook, Dre. Hier komt hij, speciaal voor jou.

Oh yeah, the Outlaws and Freeborn Man. Ik draai geen plaatje en dan ga ik eens even kijken of ik nog een plaatje uit het land van Pele Maas kan draaien. Dus gewoon in het dialect. Wat hele plaatjes van de Judds. And Why Not Me?

0: The Judds. Bestond uit Naomi Judd en haar dochter Wyoma Judd. Why Not Me? Ik ga eens even kijken. Even heel wat anders doen. Muziek uit de regio Pelemaas.
1: En nu komt een liedje uit het land van Pelemaas.
0: En een liedje dat ik zeker niet over wil slaan is Neer de Overslaan. Samen met Dennis Peruska. Ze zingen Ich Vlieg.

0: komen uit de regio van Sittard. Het liedje heet Ich Vlieg.
1: Nog gewaagd.
0: Oh, inderdaad. Dit zijn de Proclaimers, de ene na laatste plaat van vandaag in de Donderdagavond Express. En zij schreven er briefjes. Letters from America.

0: toen zag ik dat donderdag was. En toen denk ik van, nou, toch weer radio maken. Hey, zet hem erop voor vandaag. De Donderdagavond Express is weer ten einde. Ik ga er weer van tussen. En ja, ik wens je alvast een fijn weekend. Wat mij betreft, tot de volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender hier op de donderdagavond bij Omroep PNM. Ik wens je een fijne nacht en hoi je wel.
1: Donderdagavond Express.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor 2 afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

City Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het LUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

City Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil, het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.